0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: hart.
1: Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de aan.

0: 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de A.

0: Martin van den Boogaard. Er zijn twee mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn 2 mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Er zijn 2 mensen opgepakt voor het schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond en over de toedracht is nog niets bekend. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Bij de Kuip is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd. Er stond gisteren een inleverpunt voor vuurwerk bij het stadion op Rotterdam-Zuid. Dat inleverpunt was onderdeel van een landelijke inleveractie vanwege het landelijke vuurwerkverbod. De gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met het resultaat. Sport, voetbal, Sparta heeft gisteravond thuis met 0-4 verloren van Heerenveen. En Excelsior speelde gisteravond uit tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. De Rotterdamse doelpunten waren van Lennart Hartjes en Ayman Sliti. En dan krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking. Eerst nog kans op wat motregen. En vanmiddag af en toe zon en droog. En het wordt 19 graden. Morgen periode met zon en droog. En ook dan wordt het een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
9: Drechtstad FM.
10: Why should the devil have all the good music?
11: Gospel Magazine.
10: Addicted.

En ik zeg een hele goede morgen op deze zondagmorgen. Wat gezellig dat je erbij bent. En je kunt luisteren naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Daar is het weer tijd voor, want zondagmorgen net na 10 uur... dan ga je dat krijgen, dat 2 uur gezonde radioactiviteit op jouw radio voorbij kan komen. De eerste nieuwe release kwam direct aan je voorbij, want dat is natuurlijk datgene wat wij doen in het eerste uur. Nieuwe releases. Een album getiteld Goodbye Gravity is gemaakt door Etta Boy. En de track Can't Stop Now nam ik voor je mee. Zoals gezegd, de nieuwe releases in het eerste uur. In het tweede uur hebben we natuurlijk onze vaste rubrieken, met deze week ook weer een column van Peter de Bost van Gravoort. En we gaan daarin even boodschappen doen. Echter, gaan we eerst maar eens even lekker deze nog meenemen voor je. Het is van Rent Collective. Ze hebben een nieuw album gemaakt en dat heet Evergreen Season. En deze heet Runaway Heart. Tot 12 uur ben ik gezellig bij je.

dat was toch een fantastische samenwerking. Ja, je weet natuurlijk niet wie waarschijnlijk, maar dit waren Gio, Del Mac en KB. En je hoorde Angel Armies, met daarvoor Red Collective en Runaway Heart. En dat allemaal van een nieuw album getiteld The Evergreen Reason. Zo, en dan gaan we eens eventjes lekker door met Joel Jackson. We gaan even wat meer richting de pop. Deze plaat heet What If...

wij aan Madeline Gray en Trenches. Och, wat zijn er toch weer mooie nieuwe releases deze week. Daarvoor hoorde je Joel Jackson en What If. Is het tijd geworden voor een old school feel? Maar het is een splinter nieuwe plaat. In dit geval is Jimmy Clifton verantwoordelijk. En de track heet simpelweg Preach.

0: hoorde 3 in samenwerking met Bo Fischer en B. Cody Shields. En als je 3 op wil zoeken, dan schrijf je geen T, maar een 3. En dan H-R-E. En dan niet een dubbel E, maar gewoon een enkele E. Bo Fischer, dat mag duidelijk zijn. En B. Cody Shields ook wel. Down Too Long, dat was de single die deze heren samen hebben gemaakt. Daarvoor oldschool muziek. In ieder geval wel nieuw materiaal van Jimmy Clifton, getiteld Preach. Is het tijd om eens even te gaan luisteren naar nieuw materiaal van Elijah Thomas. Ook hij komt met een nieuwe single. Deze heet Yours Over Mine.
1: It happens way too often, this constant fight between the life I've wanted and what you have in mind. I'm praying for your promise, I'm terrified. If I stay here any longer, am I wasting your time? It's taught me you were always by my side.

made it. This is the day. Muziek van Dustin Starks met daarvoor Elijah Thomas en Yours Over Mine. En dit soort feestjes mogen we iedere week vieren hier bij Drechtstad FM. En dat doen we dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. En dan hoop ik gewoon dat je dat leuk vindt. Want ja, dit is gewoon allemaal popmuziek. En met verschillende stijlen eigenlijk. En dan wel uit de christelijke muziek zien. Zo heb ik de volgende. En ze hebben weer eens een keer heerlijk samengewerkt hoor. Ik heb het dan over de producer Nofsky. En DJ is die trouwens ook nog. Samen met Sydney Alexander. En dit is The Time Is Now.

En zo hoor je maar hoeveel heerlijke stijlen dat er allemaal zijn in de christelijke muziek. Je hoorde Connor Flanagan en Easy Money, daarvoor Nosky, in samenwerking met Sydney Alexander. En wat is dat toch altijd weer fijn als Sydney Alexander en of Nosky zich ergens mee bemoeit, want dan is het de 9 van de 10 keer toch echt wel hele fijne platen. The Time Is Now, dat hoor je van dit duo, om het maar even zo te noemen. Want soms dan lijkt het wel alsof dat zo'n duo zijn, want ze werken regelmatig samen. Tijd geworden om het eens eventjes te gaan hebben over idolen. En dat idolen is eigenlijk een prachtige titel. Simpelweg Idols. En deze plaat die is gemaakt door Bodie samen met Taylor Hill.

Scared. Je hoort de muziek van Josh Wilson. En dat van zijn EP Can't Handle It. Ja, ja, zijn nieuwste EP. Ja, dit is zo'n liedje, weet je, die zegt eigenlijk gewoon... ja, moed wil niet zeggen dat je niet bang bent, maar doe het wel. En dan ben je toch moedig, ondanks je angst, om het maar zo te zeggen. Ja, daarvoor hoorde je Bodie samen met Taylor Hill en Idols. En ik kan je vertellen dat als je deze nieuwe releases eventueel terug wil luisteren... dan kan dat, want we hebben namelijk een playlist speciaal daarvoor op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven, dus geen spatie ertussen. Zie je het kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Tijd voor nieuw materiaal van Limo Blaze samen met Joe L. Barnes. En deze heet Do It Now. En dat is dan eigenlijk van de gelijknamige EP. En om maar zo te zeggen, heeft het ook nog een subtitel. En dat is The Acoustic Pack. I know.

Ja, en dit is een man- en vrouw-duo. Eigenlijk dus inderdaad een echtpaar. En samen vormen ze Tiki Lau, zo heet de formatie. En je hoorde Holy, Holy, Holy. Ja, en zomerse platen, dat maken ze eigenlijk. En daar zijn ze met deze plaat eigenlijk iets te laat mee, hè. Het is natuurlijk wel heel vrolijk en je kan er alsnog wel plezier aan beleven. Maar echt, zomer, dat is wel een beetje voorbij. Daarvoor hoorde je Limo Blaze, samen met Joe L. Barnes en Do It Now. En dat is eigenlijk de titel van een EP. Alleen is de EP volledig akoestisch gemaakt en heet het daarom ook de Acoustic Pack. Zo, en dan gaan we de een na laatste draaien voordat we als het ware dit uur gaan afsluiten. We hebben nog muziek van Jay Truth, samen met Blessed For All en Elena Mary. Deze heet If I Die Young en dan wel The Cheese.

Zo, en toen versprak ik me net. Want deze remix is de CHH remix. Zo moest ik dat zeggen. Ik was eventjes in de war. En dat kan wel eens gebeuren. Maar dan wil ik het wel even rechtzetten. Je hoorde Jade Root samen met Blessed For All. En Elena Marie. En If I Die Young. Zo, en dan gaan we dit uurtje afsluiten. Straks na het nieuws ben ik gezellig terug. Met nog een uur gezonde radioactiviteit. Daarin de vaste rubrieken. Met niet te vergeten ook deze week weer een column. Waarin dat we boodschappen gaan doen. En die wordt ons gebracht door Peter de Bos van Graafwoord. We gaan luisteren nog naar even een trekje tot aan het nieuws. When I See You. Kortom, hier is Josiah Queen.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnsen binnen en dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen, maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog en ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
9: Drechtstad FM.
10: Why should the devil have all the good music?
11: Gospel Magazine.
10: Addicted to

En een hele goede morgen. En leuk dat je erbij bent bij Tweede Uur Gezonde Radioactiviteit. Deze werd geopend door Morgan Starner samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Alexa Michelle. Natalie Lane staat in de schijnwerper met haar EP Still Running To You. We gaan een column hebben met Peter de Bost van Gaaf Woord en daarmee gaan we boodschappen doen. En daarna heb je direct een Nederlandstalig moment, in dit geval van Damascus. Het woord How heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee een schijf van 5 samengesteld. En dan hebben we ook nog een overdrive natuurlijk naar Wij Houden Het Holland. En die wordt geleverd door Larissa Baak. Maar eerst gaan we nog even deze draaien. Het is van We The Kingdom. We luisteren wat country met de plaat Take Me Home.

0: En zoals altijd herhalen we nog even een plaatje van de schijnwerper van vorige week om nog even de sfeer een beetje te proeven. Daar stond toen met drie tracks Alexa Michelle. Eentje herhaalden we nog in de schijnwerper flashback en die heette Ain't That The Worst.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een dame genaamd Natalie Lane. En eigenlijk specifiek op haar EP Still Running To You. Na haar debuutalbum All Joy ging het er eigenlijk heel veel deuren voor haar open. Werd ze ook heel veel gedraaid op Amerikaanse radiostations. En deed ze ook haar eerste eigenlijk headline tour, zoals we dat noemen. En ze is daar heel erg dankbaar voor. Ze deelt dat ook uiteraard op haar socials. Dat ze zo enorm blij is met wat er allemaal gebeurt om haar heen. En waarom zet ik haar dan in de schijnwerper? Want je hebt haar natuurlijk al vaker gehoord in dit programma. Nou, dat is eigenlijk omdat ze zich best wel muzikaal weer opnieuw is uit gaan dagen met deze EP Still Running To You. Zo zitten er ook brasspartijen bij. En die zijn eigenlijk best wel bijzonder. En het is zo goed gedaan dat ze zelfs eigenlijk beschuldigd werd in eerste instantie bepaalde track dat AI zou zijn. Dat is echter niet waar, want ik heb namelijk daadwerkelijk de partijen gezien die ingespeeld zijn geworden op de socials. En dat gaat dan over de track Big World. Is ook een track die je zo meteen gaat horen. Daarna hoor je Still Running To You. Dat is de titeltrack van de EP.

0: de schijn willen bij de Natalie Lane en haar EP Still Running to You. Als laatste hoorde je de titeltrack, daarvoor Big World. En als eerste What He Said. En dat zijn allemaal tracks dus te vinden op dezezelfde EP. Natalie Lane, we gaan haar carrière zeker op de voet volgen. Zo, en dan is het ondertussen tijd geworden om wat boodschappen te gaan doen. En dat hebben we gedaan, of dat gaan we doen, samen met Peter de Bost van Gaafwoord. Hij heeft weer een column geschreven en voor ons ingelezen. En daarna gaan we naar ons Nederlandstalig moment die daar gelijk aan vasthangt.
1: Even een boodschap doen. Ja, je hoort vast wel eens, ik ben even een boodschap doen. Of misschien zeg je dat zelf ook. Boodschappen doen is een normale bezigheid van ons allen. Voor sommigen zelfs het dagelijkse uitje. En voor alle duidelijkheid, ik bedoel dan een boodschap doen in de lokale supermarkt, speciaalzaak of op de markt. Niet in dat kleine kamertje, in dat huis. Maar een boodschap brengen, uitdragen of zenden, doe je dat wel eens. Dat is wel een beetje andere koek. En toch doen we dat eigenlijk allemaal bewust of onbewust. En boodschap ontvangen. De vele lokale radio- en televisiezenders hebben boodschappen uitzenden en uitdragen als bestaansrecht. Steden, dorpen en zelfs gehuchten kunnen genieten van de met enthousiasme gebrachte programma's vol boodschappen. Diverse radio- en tv-programma's hebben allemaal wel wat te vertellen. Vaak is dat nieuws en muziek, ongeacht de stijl. Even een uurtje genieten van hard rock, country of gospel met programma's als Metal Shock, Country Music of Gospel Magazine. Die laatste is voor mezelf heel bekend omdat ik er vaste columnist mag zijn met een tweewekelijkse column. En wie jou waarschijnlijk ook. Want je hoort mij nu precies die column uitspreken. Hoe leuk is dat? Ooit wel eens bewust geluisterd naar al die boodschappen die muziek u brengt? Muziek is veel meer dan een gezellig deuntje. Ongeacht welke muziekstijl jij waardeert en graag beluistert. Let eens op de teksten de komende dagen. Misschien zul je verbaasd zijn dat het vaak gewoon ook over jouw leven gaat. Verdriet en verlies, liefde en vlinders, arbeid en ontspanning, geboorte en dood, blijdschap, plezier, verslaving en bevrijding. Alle facetten van ons leven komen voorbij. De vele lokale zenders brengen ook vaak lokale boodschappen. Nieuws over dorpen zoals Sliedrecht, Haringsveld, Giessendam en de regio, zoals de mooie Abelse Waard. Of nieuws over de Veluwe, het eiland Texel, de Brabantse Nachten of wat dan ook op de lokaal gevestigde media te horen is. En dat is natuurlijk altijd leuk, want zo blijf je een beetje op de hoogte over het reilen en zeilen van jouw directe leefomgeving. Vroeger was dat onder andere de taak van de dorpsoproeper. Maar deze oude ambacht is al lang uitgestorven. In Sliedrecht heb je nog bijvoorbeeld de roeptoeter. En nee, dan bedoel ik hier niet een of andere persoon, maar een typisch standbeeld met deze passende naam. En die roeptoeter is wel een mooie verwijzing en sprong naar het volgende. Tegenwoordig worden we als moderne mens 24/7 bestookt met boodschappen. Elke stichting, organisatie, bedrijf, influencer of verkoper wil jou bereiken. En laat ik dan nog maar niet eens beginnen over de geldingsdrang van overheden en politici. Soms lijken ze meer op een reclamebureau dat puur een product aan de man wil brengen dan op mensen die namens ons het land moeten besturen. Die campagnefilmpjes en sociale media-uitingen hebben naar mijn idee vaker te maken met beïnvloeden en misleiden dan met informeren. Meer met manipulatie dan met meedelen. Met massapsychologie dan met besturen. Maar genoeg geroeptoeterd daarover. Dag en nacht gaat het door. Zeker de sociale media beheersen de kunst om je niet met rust te laten. Gezegend zijn zij die er niet op zitten. Maar als je er eenmaal aan geproefd hebt, kom je er moeilijk meer vanaf. Het lijkt wel een beetje op die appel van Adam en Eva. Opeens denk je alles te weten en voel jij je wereldwijs. De kracht van Facebook, Instagram, TikTok en X is ongekend. De jeugd weet niet beter en is ermee opgegroeid. En heeft de neiging om die boodschap als maatstaf te nemen, als leidraad voor hun leven. Misschien heb jij die neiging ook wel een beetje. Sta er eens meer stil, want dat zit dichterbij dan je denkt. Kun jij een week zonder sociale media? Zonder dat het ergens gaat kriebelen? Een dag zonder WhatsApp? Een dag zonder het laatste nieuws? Weet je het niet zeker? Probeer het maar eens. Ik ben benieuwd. Vroeger al had je die brave huisvaders bij wie de dag niet compleet was als de krant niet gelezen was. Altijd dezelfde tijd, dezelfde stoel, dezelfde bakje koffie. Nu moet alles de hele dag door. De laatste app, de nieuwste trend, de nieuwste challenge. Het principe is hetzelfde gebleven. Boodschappen opzuigen is blijkbaar heel menselijk. En daar is in de basis niets mis mee hoor. Mits jij jezelf de controle houdt. Mits jij beseft dat je het ook gewoon links kunt laten liggen. En mits je snapt dat 95% van al die boodschappen niets met jouw leven te maken heeft. Ook al proberen ze jou dat wel wijs te maken. Want je kunt er ook gek van worden, hè? onrustig, geprikkeld, hyperactief of juist doodmoe? Je kunt de regie over je eigen tijd, je prioriteiten en zelfs je humeur zomaar kwijtraken. Zonder dat je het merkt vaak. Het hoort bij deze tijd, zeggen ze. Maar er is niets nieuws onder de zon. Hoogstens zit het in een ander jasje. Het gaat er allemaal om hoe jij ermee omgaat. Blijf jij de baas over jouw tijd en je beleving of laat je de boodschap altijd alles bepalen? Ik kies er soms bewust voor om even gewoon mijn sociale media naast me neer te leggen. De telefoon weg en uit. En dan een lokale radiozender aanzetten. Bewust mijn geliefde muziekstijl te kiezen. Even ontspannen met die boodschappen die geen onrust, maar juist rust geven. Gewoon relaxen op de toon en ritme van mijn geliefde muziek of radiozender. En ja, ja, dan ben ik blij dat er zoiets bestaat als een lokale radio- en televisiezender. Eentje die niet de drijf heeft om de wereldmassa te bereiken en te bestoken en te beïnvloeden. Maar een die gewoon lekker een uurtje plezier, ontspanning en gezelligheid brengt door al hun enthousiaste vrijwilligers. En dat gezegd hebbende, ik ga nu even lekker relaxen met de lokale omroep. Even ontspannen, even een moment voor mezelf. En jij? Jij bepaalt gewoon wat je met deze boodschap van deze

0: Wat een heerlijke plaat is dit toch eigenlijk. Damascus en Spreek Leven. Je vindt hem terug op het album Manna. Het is gewoon een hele goede formatie. En daarom komen ze ook wel regelmatig voorbij in dit programma. Je hoorde de column van Gavot, Peter de Borst en boodschappen doen. En ik zou zeggen, kijk eens een keer op zijn website. Want hij doet echt heel veel.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel Man.

Zo, de eerste uit de schijf van 5 werd geleverd door Daniel Spriggs. En hij heeft een album gemaakt dit jaar nog. En dat heet 21st Syndrome. Daarbij hoorde je daarvan Tell Me How To Live. Het woord how heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Had ik daar een speciale reden voor? Nee, zeker niet. Gewoon een prachtig woordje. Want ik dacht van, nou, laten we eens kijken wat er naar boven komt. En dan kom je dit soort juweeltjes tegen. Ah, ook dit komt nog van dit jaar. Het album heet Dear Abba. Het is gemaakt door Hannah Barr. En je gaat luisteren naar How Do I...

Brian Stevenson uit 2025 en zijn single die hij toen uitbracht. En Tell Me How. Daarvoor hoorde je Hannah Barr en How Do I. En dat van haar album Dear Abba. Zo, en dat, daarom hou ik zo ervan om gewoon één woord los te laten op de platencollectie. En dan eens te kijken wat er naar boven komt. Want dan kom je echt soms juweeltjes tegen waarvan dat je denkt bij jezelf van, oh ja joh, die heb ik eigenlijk al een tijdje niet gedraaid. Zo heb ik hier een plaat uit 2024. Is gemaakt door Jordan Blaine samen met Katie Reynolds. En oh, dit is lekker hoor. Het heet How Much More.

Ja, de laatste single die tot op heden Leanna Crawford heeft uitgebracht. En How Can You Not? Met daarvoor Jordan Blaine samen met Katie Reynolds. En How Much More? Een single uit 2024. Zo, dat was het einde van de schijf van 5. Wat betekent dat al onze plichtplegingen zijn gedaan. Mocht het nou zijn dat je denkt bij jezelf, oh, ik heb dit programma voor het eerst gehoord. Wat leuk. En als je het leuk vindt, vertel het dan anderen. We zijn er iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur hier op jouw Drechtstad FM. Om niet te vergeten, mocht je meer willen weten, je zit op Facebook, dan kun je mijn naam even opzoeken. Dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Dan mag je een vriendschapsverzoek sturen. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En ook niet te vergeten natuurlijk nog de playlist, hè, op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes niet los van elkaar schrijven, maar even aan elkaar, dus geen spatie ertussen. En als je ook daar hetzelfde logo ziet, zit je op de goede plek. De laatst toegevoegde platen zijn meestal natuurlijk de nieuwste releases.

Day Ministries and Peace Fill My Body met daarvoor Taylor Philip Radcliffe en I've Got Joy. Voordat we afscheid gaan nemen, doen we deze nog eventjes. Het is van The Color. Het heet Heavenly Hope en het komt van het album Heartbeat.

En zo, en dan is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Ik wens je nog een hele fijne zondag verder. En straks vooral veel plezier met Wij Houden het Holland. En daarvoor gaan we nog even een overdrive doen. Van Larissa Bak. Waar moet ik zijn? Te vinden op de EP Gebroken Geluk. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Bye bye.

0: 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen en dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen, maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog en ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A2 bij knooppunt Delft veroorzaken alweer file richting Utrecht. Vanaf Kerkdriel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Goedemiddag allemaal, 20 september vandaag. Het is 7 minuten over de klok van 12.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We zijn weer live tot vanmiddag 2 uur met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we gaan het weer een beetje gezellig maken. Ja, kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt, dus ja. En anders zijn wij gewoon het zonnetje op de radio natuurlijk. Via Drechtstad FM 95.7 105 MHz. Via Atos Radio 106.1. Via natuurlijk Radio Ridderkerk 105.7. En Merve Radio, daar zijn we ook op te luisteren. En dat is de 105.4 MHz. De lekkerste Nederlandstalige muziek en de leukste Nederlandstalige artiesten. Rob de Leeuw natuurlijk. En ja, vandaag hebben we Sebastiaan in de studio. En als het goed is komt Henk Dissel straks in het tweede uur ook bij ons langs. En we hebben nog wat leuke interviews opgenomen vorige week in Ridderkerk bij de artiestenshow van Radio NL. Je hoort in dit uur interview met Frans Bauer, in het tweede uur een interview met de 3J's. Maar eerst de nieuwe van Robert Pater. Ja.

Lekker nummer van Robert de Pater. Speciaal voor Richard als die je mee zit te luisteren. En gek, het nummer komt me weer zo bekend voor, deze. Moet hem maar even gaan zoeken. Zondag, wij houden het Hollands tussen 12 en 2. Zijn we lekker live met de beste Nederlandstalige muziek. Onze vriend, daaruit Den Haag, hier is die Sonzo. En is het ja of nee?

0: Een van de beste gitaristen van Nederland. En hij zingt ook niet onaardig, hoor. Deze Zonzo Basili. En nog geen anderhalf maand geleden was hij nog bij ons natuurlijk. Ja, we gaan even naar onze eerste gast van vandaag. En dat is een singer-songwriter uit Den Haag. En Sebastiaan is bij ons. Sebastiaan, goedemiddag en welkom.
1: Hey Rob, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, hoe zitten we erbij?
1: Nou ja, in een stoeltje, dus dan is het altijd goed, toch? Nee, helemaal goed.
0: Ja, je bent singer-songwriter. Ik had nog niet van je gehoord. Maar Dennis zei, je promotor van, die moet je echt een keer uitnodigen.
1: Nou ja, het is een schande dat je nog niet van me gehoord hebt. Ja. Toch, dat kan je dan weer niet maken live op de radio. Nee, al een aardig tijdje bezig met muziek. Mm-hmm. En vind het heel erg leuk om dingen te schrijven en te produceren en te maken.
0: Ja.
1: En we gaan nu weer, hebben we een plaat nu uitgebracht. Tenminste, die komt eraan. Want daar officieel
0: de
1: is het nog niet uit.
0: Ja,
1: de 23 was officieel uit.
0: Primeurtje.
1: Je hebt een primeur. En totaal weer iets anders. En ik vind het leuk om elke keer wat anders te maken en te verrassen.
0: Ja, maar als artiest een beetje
1: van,
0: eigen.
1: Ja, dat, mensen denken van, hey, wat gebeurt er eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: En dat is, als dat lukt, dan is de opzet eigenlijk al geslaagd.
0: Ja, dus jij probeert elke keer weer die verrassing naar boven te halen, zeg maar.
1: Ja, ik vind het heel saai om elke keer hetzelfde te doen, zeg maar. Dat moeten we niet hebben.
0: Nee, dat maakt het leuk aan het leven, toch?
1: Nou ja, en het zorgt ervoor dat je gewoon alle kanten kan, op kan. En ik heb altijd zoiets, ik maak een plaat omdat ik hem leuk vind om te maken.
0: Mm-hmm.
1: En als hij het dan doet, ja, dan is het meegenomen. Weet je dat?
0: Doe je dan van begin tot het eind? Ga je ook mee in de productie?
1: Dit doe ik helemaal zelf allemaal.
0: Oké. Okay.
1: Van 0 tot 100.
0: Kijk, dat is het mooiste. Dan ben je echt een artiest, toch?
1: Ik weet niet of je dan echt een artiest bent. Maar
0: nou, ik vind
1: wel dat je, als je de productie helemaal zelf pakt en doet, dan heb je de meeste controle. En als het dan niet goed is, ja, dan ligt het ook aan jezelf, weet je wel. Dus dan kan je er niemand anders op afrekenen.
0: Ja, maar dan moet je ook een vreselijke perfectionist zijn, denk ik.
1: Perfectionist weet ik niet. Controlfreak weet ik wel. Een beetje dat idee.
0: Ja, maar wat is een controlfreak, toch?
1: Ja,
0: dat is toch een perfectionist?
1: Schurkt er een beetje tegen. Aan, hè,
0: ja. Hey, de nieuwe komt aanstaande woensdag uit.
1: Ja.
0: Doe dat gewoon stil. Je brengt er gewoon uit en een promotor opgezet natuurlijk.
1: Nee, we zijn nu al in de promotie en op de socials loopt alles eigenlijk al.
0: Mm-hmm.
1: En dit keer gekozen voor om zeg maar in aankondiging naar die woensdag toe een stripverhaal eigenlijk te brengen.
0: Dat zag ik inderdaad.
1: Dus elke dag een pagina van een stripverhaal die het liedje eigenlijk vertelt. Dus dat is ook weer eens iets anders weer. Mm-hmm. En op die manier proberen we het al naar buiten te brengen.
0: Ja.
1: En inderdaad, het promotierondje gaat dan lopen. En dan gaan we alle stationnetjes weer af.
0: Ja. Waar gaat het liedje over?
1: Het gaat over het simpele feit dat je eigenlijk voor iemand kiest. En daar eigenlijk voor alles aan de kant schuift. En eigenlijk de wereld wil geven eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook hoofdletter L. Want dat is ook een hele aparte titel natuurlijk. Want dan denk je van, ja, waarvoor kies je dat nou? Maar dat komt terug in de zin. En waar het refrein mee begint. En die zegt dan ook, voor jou schrijf ik liefde met een hoofdletter L. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat het echt is, zeg maar.
0: Precies. We gaan er naar luisteren. Hier is hij bij ons in de studio, Sebastiaan. En dit is de geboorte van zijn nieuwe liedje, bij ons op de radio. Hoofdletter L, voor jou.

0: Je met heel veel passie gezongen, hoor ik wel, Sebastian, toch? Voor jou.
1: De tranen springen op je rug.
0: Nou, precies. een lekker nummer en eigen stijl ook, hè?
1: Dit is helemaal eigen stijl. Want het leuke is dat de pianopartijtjes die je hoort, die ram ik er zelf in, om het maar zo te zeggen. Dankjewel. En de gitaar...
0: Neem je ook thuis alles zelf op?
1: Gewoon naar huis, home studio. Ja.
0: Oh, leuk.
1: Alles thuis.
0: Ja.
1: Het grootste gedeelte wordt dan met MIDI en dat soort dingen ga ik dan aan de slag en wordt het bewerkt en gedaan. Dat werkt dan weer uit in de computer. Piano dan wel live.
0: Ben je ook zo'n multi-instrumentalist?
1: Ja, met MIDI wel eigenlijk.
0: Ja. Met MIDI kan je een hoop, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Kan je een heleboel. De piano beheers ik een heel klein beetje, maar ik ben geen pianist. Dat laat ik dat even vooropstellen. Ik lees ook geen ene noot. Dus dat is ook wel heel grappig. Ik moet het hebben van akkoordenschema's en stomme invallen, zeg ik altijd. En de gitaren die worden dan wel live ook ingespeeld. Dat doet mijn zoon. Die snapt het wel hoe het zit, zeg maar. Dus die komt ook af en toe en zegt die pa, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar daar klopt geen hout van. Dus ik, ja, dankjewel. Fijn, ik heb ook weer een liedje geschreven, weet je wel. Dat idee. En zo kom je eigenlijk tot de productie.
0: Leuk man, toch? Ja. Leuk dat je het helemaal zelf doet. En dat maakt het wel eigen, denk ik.
1: Ja, dat sowieso. En de grap is natuurlijk, wat ik al zeg, je probeert elke keer weer dingen uit. En je loopt ook tegen dingen aan. Dat je denkt, ga ik dit überhaupt wel doen? Deze plaat ook echt wel getwijfeld van, gaan we nu inderdaad een keer een plaat neerzetten die, eigenlijk balletstijl al zit. Een wals is ook een gevaarlijke keuze.
0: Ja.
1: Allemaal dat soort dingen. Maar ik had zoiets van, fuck it, laten we het maar gewoon een keer.
0: Gewoon doen, toch? Je leeft maar één keer en B-pakken. We praten zo verder natuurlijk met deze zanger uit Den Haag. De singer-songwriter, dat is Sebastian. En dit is ook zo'n gigant van een zanger. Wim Dalmee, tezamen met Ricky Velking. En pas geleden was hij nog hier. Hier is hij met een nummer, een oud nummer van Tom Jones. Young, New Mexican Puppeteer.

Ik zeg altijd een van de betere zangers van Nederland. En het is hij ook echt deze. Wim Dalmee, tezamen met Ricky Velking. Een young new Mexican puppeteer. Ja, dat is genieten. Al is het wel Engelstalig, maar er zit toch een vleugje Nederlandstalig in, vrienden. Ja.

binnenkort is hij weer bij ons, deze Gino Graus. En ook Yuri Plezier, daar hebben we een afspraakje mee. Volgende maand, de 10 of de 11e, is hij bij ons. En dit is een lekker nummer op de radio, vrienden. Dit is zijn allerlaatste. Ja, het is een heerlijk nummer.

0: Plezier was dat. En mijn hart is geen hotel. Ja, we praten even verder natuurlijk met deze Haagse singer-songwriter. En dat is Sebastiaan. Kies jij een beetje de commerciële kant van de muziek maken? Of ja...
1: Ja, wat is commercieel?
0: Nou ja, commercieel dat je...
1: Nee, maar dat is altijd de vraag. Mm-hmm. Als een plaat het doet, is die ineens commercieel.
0: Ja, dat is wel waar natuurlijk wat je zegt, toch?
1: Dus dat, hè?
0: Ja, maar jij zoekt wel naar die hit.
1: Ja, dat zoekt elke artiest. Dat zou stom zijn als je dat niet doet. En
0: je bent aan de eerste die dat nou eens toegeeft, weet je wel?
1: Nee, maar dat is toch...
0: Maar daar maak je muziek voor, toch?
1: Nee, anders was je toch wel vuilnisman geworden.
0: Ja,
1: en die
0: precies.
1: Moet dat ook zijn, laten we dat niet verkeerd begrijpen. Maar ik bedoel, iedere artiest die is op zoek naar exposure. Iedere artiest is, denk ik, op zoek naar een hit. Dat is waar het om draait. Dat is het spelletje waar het om gaat, denk ik.
0: Hey, Zin in de Zomer...
1: Ja, dat was de vorige single.
0: Ja, ja. Dan moet ik gelijk aan Busy denken volgens mij. Ik heb zin in de zomer, man.
1: Ja, ik moet dan weer niet aan Busy denken. Maar dat is heel raar. Is dat. Ik heb dat dan weer niet.
0: Nee,
1: maar ik snap het wel. En dat is natuurlijk... Ja, het is een kreet die natuurlijk alom voorbij komt, zeg maar. Ja. En ik kwam deze eigenlijk tegen. Op een gegeven moment had ik ook zijn inval. En ik had een melodietje. En toen dacht ik van... Ja, dat past er perfect op. En laten we het een keer niet te moeilijk maken.
0: Je liep gewoon op Scheveningen en je dacht... Van, hey.
1: Ja, nou ja, daar kom ik natuurlijk vrij regelmatig. Ja. Dan zie ik van alles voorbij komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is al de kreet die je ineens te binnen schiet. En ook een keer echt een zomerplaatje maken. En vooral de keer een plaatje ook inderdaad, nou ja, als je dan over commercieel wil hebben. Over een niets aan de hand plaatje wat dus inderdaad heel makkelijk voor iedereen mee te zien is.
0: En dat is het, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan hem doen. Hier is Sebastiaan en Zin in de Zomer.

0: Je moet je een beetje vrouwelijk worden, hè? Dat zit er ook
1: wel. Ja, ik denk dat het wel lukt, toch?
0: Heerlijk, leuk. We hebben zin in de zomer, ja, al zitten we in september, Sebastian.
2: Ja, ja,
0: maakt niet uit, toch? Een beetje nazomer.
2: Een lange nazomer.
0: Moet kunnen op de radio. We gaan de nieuwe regiotip draaien.
3: En dit is de nieuwe regiotip.
0: En die is natuurlijk van Els Bakker, samen met Jaman. Dat is ook een mooie single. Volgens mij een oudje van Els. De sleutel van mijn hart.

0: Wij hadden het Holland elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur... met de allerbeste Nederlandstalige muziek, natuurlijk.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Holland.
0: Vrienden, afgelopen zaterdagavond waren wij te gast bij Radio NL. En er hebben we een paar gesprekjes gehad met hele leuke Nederlandse artiesten. Eén daarvan was natuurlijk met Frans Bauer.
2: We zijn vanavond te gast bij Radio NL en bij de artiestenshow. En als eerste artiest, hij staat bijna naast me, je gelooft het of niet. Maar Frans Bauer is bij ons, jongens.
3: Ik had even herinneringen op te halen hier aan Ridderkerk.
2: Ja, leuk toch? Je bent meer in Ridderkerk geweest, Frans?
3: Nou ja, weet je, mijn trouwring is hier gemaakt.
2: Oh jee.
3: Dus dat hierachter.
2: Zo komen we nog eens wat geheimtjes te weten.
3: Zo weet je het maar weer even, ja. Dat is toch even leuk.
2: Hey, leuk dat we elkaar weer een keer recht in de ogen kunnen kijken. Het is weer een tijdje geleden, Frans, dat je bij ons in de studio geweest bent. Je zoon wel, die is nog een aantal keren geweest. Hoe kijk je daar tegenaan, dat je zoon nu ook redelijk goed succes heeft?
3: Nou, dat is geweldig leuk. Natuurlijk alles wat mijn kinderen doen, dat geldt natuurlijk voor allemaal. Daar ben ik ontzettend trots op. Ja. En maar goed, dat Chris in mijn voetsporen zo'n beetje gaan treden, is natuurlijk ontzettend leuk. En het allerleukste is dat ik zie dat hij er heel veel plezier erin heeft. En ja, dat is dan ook wel mooi om te zien dat diegenen dan toch weer een beetje overgegeven worden.
2: Ja, nou, niet alleen, inderdaad, je zei het al, met al je zoons is het zo, hè? Jan, die doet het er goed. En ook Frans natuurlijk. Maar ja, de kleinste, die gaat nu ook een beetje loskomen.
3: Nou, ik heb ze in alle maten. Jan is op dit moment bezig met de hotelschool. Dus die wil zeg maar op de achtergrond grote instituten besturen. Frans Junior is op dit moment werkzaam en volgt ook nog een opleiding.
2: Ja, Lucas.
3: Als journalist
2: is hij bezig.
3: Dus net een nieuwe opleiding begonnen. En ondertussen werkt hij ook nog in een kledingbedrijf hier vlakbij. En de jongste, ja, die is tegenwoordig druk met het programmeren en het arrangeren. Dus die wil eigenlijk een soort muzikaal wonder worden.
2: Leuk.
3: Dus ja, weet je, dat, ja, er gebeurt eigenlijk van alles thuis.
2: We kijken natuurlijk elke vrijdagavond de belevenissen van de Bauers. Het is weer een bom natuurlijk op de Nederlandse televisie. De kijkcijfers vliegen de pan uit wat dat betreft. Ben je ook wel trots op, denk ik, hè?
3: Ja, zo, weet je, het is natuurlijk een hele andere tijd dan het ooit is geweest. Mm-hmm. Maar als je dan mag zeggen dat je bij de drie best bekeken programma's hoort, dan is dat toch wel iets om heel trots op te mogen zijn. En zeker nu we de afgelopen weken hebben gehoord hoeveel mensen er kijken. Toch bijna 1,5 miljoen met terugkijken erbij. Dus ja, daar is toch wel iets waar we heel erg trots op zijn.
2: En let even op, 40 keer in Ahoy, hè?
3: Nou, 40 jaar artiest.
2: 40 jaar artiest en dat gaan we vieren in Ahoy. Zo moeten we het zeggen.
3: Oh ja, 40 jaar samen met jou. Zo heet het jubileumconcert. Ik heb eigenlijk nooit een jubileum gegeven, al die jaren niet. Maar ik vind.
2: Waarom niet, Frans?
3: Ja, weet je, ik dacht altijd een jubileum vieren. Ja, kwam er eigenlijk niet van. Maar nu ik zeg maar toch wel een stuk ouder ben, denk ik van dit zijn toch wel mijlpalen.
2: Een beetje anders in het leven, hè?
3: Ja, op dit zijn toch wel mijlpalen die ik toch even wil vieren. En dat gaat gepaard met een fantastische show op 9 en 10 april. Waar ik al een aantal maanden druk mee ben. Met een echt bizar mooi podium. Mm-hmm. Dat is echt zeg maar een reis door mijn carrière.
2: Ligt aan je hart ook?
3: Ja, dat is geweldig leuk. Ik moet ook zeggen, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En ik kan je één ding verzekeren. De fans die gaan komen naar die avond, die gaan echt een onvergetelijke avond hebben. Ze zeggen wel eens herinneringen maken, maar dat zal het zeker zijn.
2: Ik heb ook een aantal theatershows van je gezien. Ook dat is één groot feest, hè?
3: Ja, dat. Maar mijn 40-jarig jubileum.
2: Ja, dat is iets speciaals.
3: Daar willen we wel even iets extra's doen. Ja. En je weet, ik heb in het verleden in Ahoy heel veel mooie dingen er mogen doen. Ik heb zwembaden er gebouwd. Ik ben door de lucht heen gevlogen. Ik ben er met motoren doorheen gereisd. Auto's op het podium gehad. Maar mijn 40-jarig jubileum, dat wordt ook wel een huzarenstukje.
2: Ja, absoluut. Hey, we zijn vandaag in Ridderkerk. En de artiestenshow. Dat wordt ook weer een feestje natuurlijk. Hè?
3: Jawel, en het is
2: al helemaal druk. Hè?
3: Het is al helemaal vol.
2: Ja, je bent een van de eerste artiesten, denk ik.
3: Ja, ik begin om 6 uur. Dus, en dan klappen we er even op.
2: Ja. Frans Bauer. Hey, ik
3: ga het even kleine Ridderkerk verbouwen.
2: Goed zo.
3: Dus film het maar even. Dat plein, dat is morgen natuurlijk helemaal afgebroken.
2: Beloofd is beloofd, Frans. Hey, dankjewel. Ik wens je ongelooflijk veel succes.
3: Ja, dankjewel.
2: En hopelijk zien we elkaar snel weer.
3: Ik wil de burgemeester bellen dat ze de stratenmakers laten komen. Want
2: die steen er aan draait.
3: Die polonaise, die gaat vol.

0: vandaar dat hij weer in de remake is gegaan. Helemaal opgepoetst. Willy Dans erbij en ook Afro Bros. En dat was Frans Bauer.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
2: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: in de radio zei, laat ze maar praten. Ze lullen toch wel over je, toch? En zo zit het in het leven in elkaar. Nog steeds, wij houden het Hollands. En ja, op alle lokale radiostations in de Drechtsteden. En natuurlijk ook een beetje Rotterdam, Radio de Kerk. Daar zijn we ook live. En natuurlijk op DAP. En ook nog online. Dus ja, hoe je wilt luisteren maakt ons niet uit. We zijn overal te horen tegenwoordig.
1: Overal te vinden.
0: Ja, zo is het. Sebastiaan Singer, songwriter. Ja, ik vind het altijd zo'n mooi woord, weet je wel. Maar dat betekent dat het meer inhoud hebt dan alleen artiest zijn, toch?
1: Ja, het is ook maar een naampje. Ja, doe maar normaal, weet je wel. Maar nee. het valt... Kijk, singer-songwriter, dat denken heel veel mensen gelijk altijd aan iemand die met een gitaar staat of achter een piano zit. Mm-hmm. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende facetten in dat hele gebeuren.
0: Ja.
1: Dus ja, wat moet je eraan hangen? Het is wat ik zeg, het is maar een naampie.
0: Ja, we hadden het net over commercieel. Maar ja, als je commercieel denkt, dan denk ik aan John West, Guido van der Graaf. Noem ze allemaal maar op, weet je wel. Mm-hmm. Ja, benader jij het zo ook? Of maak jij echt muziek omdat je het leuk vindt?
1: Het is in eerste instantie maak ik iets wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: Dan eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon iets wat ik zelf leuk vind. En dan ga ik het kijken of ik daar een draai aan kan geven. Soms maak ik er dan nog iets ander arrangement van. Dat ik denk van nou, dat is misschien wel net een tikje commerciëler om te kunnen laten draaien. Maar 9 van de 10 keer pakt het wel uit dat ik het gewoon eigenlijk laat zoals het is.
0: Ja, maar ook leuk. We hoorden net Zin in de Zomer natuurlijk.
1: Ja.
0: En daarvoor de liefde. Ballet, zeg maar.
1: Ja,
0: ik vind dat zo leuk, weet je wel. Twee hele facetten, zeg maar, van de muziek maken.
1: Wat ik vooral grappig vind, je hebt nu weer een plaatkaart staan. En jij zei maar net de titel. En dat is weer een hele andere plaat. Want dat is weer meer richting een danceplaat. Dus weet je, dat vind ik dan wel heel grappig. Dat er nu in deze uitzending komen er eigenlijk drie stijlen voorbij. Maar wel alle drie die ik leuk vind om te doen.
0: Jouw veelzijdigheid zien, toch?
1: Ja, maar dat geeft soms ook wel het probleem dat mensen zeggen van ja, welk hokje wil ik hem dan stoppen? En dan denk ik van ja, ik wil niet in een hokje. En daar zit dan ook het probleem, denk ik, een beetje.
0: Precies. Ja, want ja, de meeste artiesten moeten een eigen stijl hebben. Hè?
1: Ja, maar kijk, ik vind...
0: dat is nogmaals, het duur.
1: Je kan wel zorgen dat er binnen al je muziek... dat er een bepaalde lijn in zit. Mm-hmm. En als dat gebeurt, ja, dan kan je eigenlijk alle kanten op, vind ik.
0: Zo is het. We gaan hem draaien. Hier is Sebastiaan en jij.

0: Sebastian bij ons te gast in het eerste uur bij Wij Houden het Hollands. En ja, veelzijdigheid, daar hadden we het over. En dat is iets wat jou tekent, denk ik, Sebastian.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Zo is het. Hey, 23 september, de aanstaande woensdag, komt hij uit, ja. Natuurlijk. En ja, we kijken er naar uit wat hij gaat doen, natuurlijk.
1: Ik ben heel benieuwd. Nou, ja, ik vond het sowieso wel grappig dat jij dus de extended version pakte.
0: Precies.
1: Van de radioversie. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien.
0: Als we wat pakken, pakken we hem helemaal natuurlijk,
1: ja.
0: Toch?
1: Dus ik, nou ja, we gaan het merken. En we gaan sowieso maken we in de tussentijd. Ja, komt elke keer genoeg ideeën en dingen voorbij. Dus waarschijnlijk zitten we eind februari komen we alweer met een nieuwe. Dus,
0: nou, we houden die in de gaten.
1: We lopen lekker door.
0: Zo is het. Sebastian, dankjewel dat je hier was. En ja, hopelijk tot binnenkort weer een keer.
1: Dankjewel voor de tijd, Rob.
0: Ja, geen probleem. En tot de volgende keer.
1: Jo.

0: Friesland 2.0 versie. Weet wat je begint, dat was die natuurlijk een John West.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: We gaan even pauzeren en we zijn zo in de tweede uur weer bij je terug natuurlijk met nog een uurtje. Nederlandstalige muziek.

0: Martin van der Boogaard. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade en de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen en daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen en dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen. Maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog. En ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Verder een korte file op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hoogt. Er zijn kleine 10 minuten in de file. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop een kwartier extra reistijd door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Wij houden het Hollands.

0: Vlaanderen en Zoon op de radio. Gradame, het is daar met Loïtje. En wij doen het samen.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En voor je het weet zitten we alweer in de tweede uur, vrienden van de radio. Ja, zeker, het gaat snel. Het gaat heel snel wat dat betreft. Maar nog een leuk uurtje Nederlandstalige radio bij jou in het vooruitziet. We hebben straks rond, wat zou het zijn, 1:30. Nog even een leuk gesprekje wat we opgenomen hebben met de 3J's. En Henk Dissel is bij ons in de studio. En daar gaan we zo dadelijk natuurlijk mee praten. Maar eerst de allerbeste Nederlandstalige muziek. En die draaien wij voor je tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Vandaag 20 september. Lang geleden. Dit is de nieuwe Wesley Ponsen.

van Wesley Bons afgelopen vrijdag heeft hij het levenslicht gezien. En laat me niet alleen. Soms word je gewoon geraakt door een liedje. En dit is zo'n liedje wat ik zag bij de beste zangers. Desiree is hier met Zeilen op de Wind van vandaag. Wat mooi. Luister er even naar.

0: Zangeres Desiree. In de jaren 90 was ze super populair met natuurlijk de Two Brothers on the Fourth Floor. Heb je dat ook nog een beetje meegekregen? De Two Brothers on the Fourth Floor, Henk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik ken de liedjes wel. En volgens mij woont ze in Zeist. Ze heeft tenminste een relatie met Patrick Drabe. Mm-hmm. En ik had vroeger zangles van zijn vader. Dus
0: ja, dat is de wereld toch weer klein.
1: Ja,
0: een
1: kleine wereld.
0: Maar een prachtig liedje, vertolkt door Desiree. En toen de tijd van Yves Berendsen. Maar origineel van André van Duin. Zeilen op de wind van vandaag. Heb je ook nog een beetje meegekeken met de beste zangers van Nederland? Of krijg je dat met jouw werk? Ja, moet je dat altijd op een andere dag kijken dan wat dat betreft?
1: Ja, toch? Ik kijk wel eens wat dingen terug op YouTube of zo. Mm-hmm. Maar ik had het de laatste over. Kijk, je hoort nu ook natuurlijk over de kijkcijfers. De eerste aflevering was heel goed. Mm-hmm. Na de tweede aflevering stort het gelijk naar de helft in elkaar. Ik denk ook wel aan artiesten die meedoen. Vroeger, als je naar een van de eerste afleveringen keek, had je bijvoorbeeld René Vroeger, ja. Frans Duits, Albert West. Ja, ik weet niet, 3J's. Dat waren echt Nederlandstalige zangers. Mm-hmm. En nu tegenwoordig willen ze bijvoorbeeld iemand die bekend is op YouTube. Een musicalster. Dus ze maken het heel gevarieerd natuurlijk. Maar ik denk toch dat de mensen dat echte Nederlandstalige het leukste vinden. Ja, dat is mijn gevoel.
0: Ja, dat is de formule, denk ik.
1: Ja,
0: toch?
1: Die kent ook iedereen. En nu, bijvoorbeeld, ik ken er van die er meedoen.
0: Ja, Busy kennen we natuurlijk. Ja, Desiree kennen we. Clouseau, ja.
1: Maar er zijn steeds minder mensen die je zeg maar kent. Dat je echt moet denken van wie is er nou eigenlijk die meezingt.
0: Is zo. Henk Dissel is bij ons, jongens. Leuk dat je er weer bent, Henk.
1: Dankjewel.
0: Ja, toen je net de studio binnenkwam lopen, dacht ik, hey, dat is een hele andere Henk geworden. Qua bestuur ben je iets mager geworden, hè?
1: Ja, ik ben iets van, er is ook weer wat bij, hoor. Maar 24 kilo of zo was ik afgevallen.
0: Mm-hmm.
1: En ik voel me goed, maar ik deed meer eigenlijk. Ik was ook veel te zwaar. Ik woog op een gegeven moment 116 kilo.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben dan wel groot. Dus heel veel mensen zeiden eigenlijk, op een gegeven moment zie je het zelf ook niet meer, laat ik dat zeggen. Dus op een gegeven moment zeiden mensen, ik krijg een bolle kop. En ik ging natuurlijk trouwen. Dus toen dacht ik, nou, dat is een mooi moment om af te vallen.
0: Ja, sinds de laatste keer zijn er een hoop dingen gebeurd natuurlijk. Sinds de laatste keer dat je hier was, toch? Je bent getrouwd.
1: Ja.
0: Je bent vader van een heel mooi kindje.
1: Ja.
0: Heeft dat je leven veranderd, Henk?
1: Zeker. Tuurlijk. Sowieso een kindje krijgen natuurlijk. Dat mm-hmm. Iedereen zei altijd, dat is het mooiste wat er is. Maar als je het niet hebt, dan weet je het niet.
0: Nee.
1: Maar dat is zeker. En dat verandert natuurlijk ook al heel veel dingen. Vroeger deed ik gewoon wat ik wou.
0: Ja.
1: En als iemand mij belde van, ik heb een leuk liedje, kom naar de studio, dan reed ik weg. En dan ging ik erheen. Mm-hmm. Maar dat is nu natuurlijk wel anders geworden. En gelukkig wordt dat wel heel veel opgelost. En de nachten natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik sliep al kort, maar nu helemaal kort.
0: Is dat nog steeds zo? Nee.
1: Ja, dat is nog steeds zo. Zoals vannacht was ik om 2:15 thuis.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ze werd bijvoorbeeld om 4:30 wakker.
0: Ja.
1: En als ik eenmaal wakker word, kan ik niet meer slapen. Dus dan maak je wel hele korte nachten. En soms moet ik zeggen, heb ik daar wel last van. Vooral in de weekenden. Kijk, zoals nu, vandaag ben ik in principe dan vrij. Dan hoef ik niet te zingen.
0: Dat is lekker.
1: Maar als het op een vrijdagnacht gebeurt en weer zaterdag moet je weer werken. Dan merk je wel opeens het verschil. Maar ja, het is natuurlijk, zeggen ze, hoop ik voor een korte periode.
0: En, zo is het. Ze zijn zo 24, Henk. Dat is echt zo. Geniet van het moment, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Dat doe je zeker. Hey, hoe is het met het optreden? Met de zanger zelf, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, gaat goed. Ik mag nog steeds gelukkig elk weekend mijn ding doen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn liedje doet het goed. Het nieuwe liedje dan.
0: Ja.
1: Dat merk ik gewoon qua optredens ook. En dat iedereen dat wel meedoet. En je merkt tegelijkertijd ook dat de markt wel echt overvol onderhand is. Er komen zoveel zangers bij.
0: Dat is niet normaal.
1: Dat weten jullie zelf beter. Jullie zien natuurlijk hoeveel singles er per week komen.
0: Precies.
1: En heel veel is gewoon ook heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk, ik heb altijd gezegd, dat is alleen maar belangrijk dat er weer nieuwe mensen bijkomen. Want dat maakt het ook weer leuk natuurlijk. Anders heb je altijd dezelfde gezichten. Maar
0: dat lijkt me voor jullie als gevestigde artiesten wel moeilijker om je stamen te houden.
1: Ja, vroeger zei ik, toen ik begon, zeg maar, rond 2008 ben ik begonnen.
0: Uh-huh.
1: Dan had je eigenlijk 20 artiesten waar het een beetje om draaide.
0: Uh-huh.
1: En die verdeelden de podia's in Nederland.
0: Precies, nou zijn er 120,
1: zijn
0: denk
1: dat
0: ik.
1: Er nu, ik denk 120, als het niet meer is.
0: Uh-huh.
1: En dat merk je natuurlijk wel, dat er steeds minder plek is op podia's of dat soort dingen. Omdat er gewoon zoveel artiesten bij komen.
0: Uh-huh.
1: Dat merk je wel.
0: Ja. Chance is je nieuwe hitfeit.
1: Ja.
0: Leuk nummer. Maar je bent er wel een beetje uitgechanst, toch?
1: Ja, chance mag af en toe, hè?
0: Ja, zo is het. Als je maar
1: netjes houdt, toch?
0: Nee, als je maar thuis komt eten, zijn we moeder altijd.
1: Dat doe ik altijd.
0: Ja, leuk nummer, toch? Het is echt weer een Henk Dissel nummer.
1: Ja, dat
0: zo'n gevoel krijg ik erbij.
1: Ja, dat hoor ik heel veel. Ik probeer wel altijd... ik heb ook andere liedjes geprobeerd natuurlijk. Hiervoor had ik Waterpas. En dan ga ik met dat liedje iets meer richting de popkant qua muziek dan. En toch merk ik dat gelijk. Dat liedje doet het dan minder goed. Dus die zing ik bijvoorbeeld ook niet meer live. Want dat merk ik gewoon snel genoeg van dit gaat het niet worden. En dan ga ik weer terug naar de oude toe. Dus een beetje richting Stap voor Stap, Lange Nacht, Een Bom. En dat is zo'n liedje als Chance. En dat doet gelijk weer heel goed. Het liedje staat nu bijna 200.000 streams in een korte tijd eigenlijk. En ik merk dat in mijn optredens. Van mensen doen het snel mee. Dus ik merk wel dat ik gewoon... Ik moet blijven doen waar ik goed in ben. En dat is dan dat soort muziek.
0: Nou, dat is mooi. Heel mooi gezegd, Henk. Ja. We gaan hem draaien en praten zo natuurlijk verder. Hier is die Henk Dissel en Chance.

De gezelligste Nederlandstalige muziek natuurlijk op jouw radio. Hopla! We gaan even een feestje maken met deze zanger Permanent. En die doet het ook heel goed. Joey Nicolai.

0: Onder de hoede van Wesley Bronkhorst, deze Joey Nicolai was dat. En Tinto de Verano. Weet jij eigenlijk wat het is, Tinto de Verano? Het blijkt een wijnsoort te zijn of zo, heb ik gehoord, Henk.
1: Ja, ik drink geen wijn, dus ik kan er niet over meepraten.
0: Ben je geheel onthouder of jou wel van een drankje, toch?
1: Ja, zeker, jawel. Maar ik drink meestal, ik lust ook geen bier. Dus ik drink alleen Bacardi Cola Zero.
0: Ja. Maar kan ik hem maar zeer hebben.
1: En wodka spa rood.
0: Ja. Hey, we hadden het net even in het gesprek hiervoor over Waterpas. Mm-hmm. Dat is een liedje wat je eigenlijk niet meer doet. En vallen liedjes soms gewoon de verkeerde kant op?
1: Ja, dat ook. Maar dat was wel een liedje waar ik heel veel van verwachtte. Mm-hmm. En die doet het dan juist net niet. En zo heb je natuurlijk wel meerdere liedjes. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel singles ik heb uitgebracht. Misschien wel... Ik weet niet, moet ik je tellen, maar...
0: Dat is toch wel veel als je het niet meer weet, toch?
1: Of zo misschien wel.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon heel erg... Ik heb de mooiste ballads gemaakt, vind ik zelf. En heel veel mensen vinden dat wel mooi. Maar die lukken dan net niet of zo. En soms liedjes waar je niet van verwacht, die doen het dan heel goed.
0: Ja, het onverwacht in het leven een beetje, hè, toch?
1: Ja, ik had natuurlijk ook met een bom toen. Dat liedje, dat wilde ik gewoon niet opnemen. Ik heb 5 keer de studio vooraf gezegd. En de gekste smoesen verzonnen. Ik heb zelfs... Ja, mensen geloven vaak niet, maar ik heb wel eens een keer mijn manager live gebeld in de studio. En die heeft gezegd, nou, dit verhaal klopt. Hij liep dat liedje door te drukken. Dat was in 2012. Ik zei, niemand gaat tegen een meisje zingen. Ik zei, jij bent een bom die kaart inslaat. Ik zeg, dat ga je niet doen. Hij zei, ik geloof in dat liedje. Ik zei, ja, maar ik ga dat niet doen. Toen had ik een paar keer studio afgesproken. Ik had mijn smoes verzonnen, ik was ziek en ik had keelpijn en ik kwam niet. Toen op een gegeven moment is hij er gewoon gezitten. En toen dacht ik, ja, als ik nu niet kom, dan stopt hij ook met mij. Toen heb ik expres met mijn auto tegen een putdeksel aangereden van de stoep. Dus toen stond ik met een lekke band bij mij in de buurt in Zeist. Dus ben ik weer niet geweest. En toen uiteindelijk is hij me gewoon gaan ophalen thuis. En hij zegt, weet je wat we doen? Hij zegt, ik weet dat je liedje niet wil. Hij zegt, zing het gewoon in. En dan gaan we het luisteren. Ja, en als je het dan niet leuk vindt, dan mag je zeggen van ik doe het niet. En toen had ik gezongen. Ik zei, ja, het is wel grappig liedje. En toen bracht hem
0: maar
1: uit.
0: Nog niet overtuigd, toch?
1: Nee, en toen gebeurde er ook niks. Ik bracht het liedje uit en er gebeurde helemaal niks. Niemand draaide bijna. En,
0: wat was dan het kantelpunt, Henk?
1: Ik weet niet, volgens mij toen gingen heel veel DJ's een liedje draaien. We hadden toen een soort plan bedacht van iedereen, DJ's wilden graag remixen hebben.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik een remix laten maken. En toen heb ik gewoon iedere DJ hebben we toen benaderd. Van draai aan dit liedje van Henk. Dan ben je binnenkort uitgenodigd voor een borrel samen met Henk Dissel. En we gaan barbecuen. En toen ging iedereen dat liedje opeens draaien. En toen ging de radio het meedraaien. Ja. En ja, nu staat hij inmiddels op 50 miljoen streams.
0: Ja, toch ongelooflijk, hè?
1: Ja, ik ben heel blij dat ik dat toch heb gedaan.
0: Ja. Afgelopen dinsdag of woensdag was je te gast bij Radio NL, volgens mij. Ja, en daar kreeg je die...
1: Die had ik zelf toen ooit laten maken.
0: Mm-hmm.
1: Hebben hun een soort actie nog om een bom heen gedaan. En toen heb ik voor hun een plaat laten maken.
0: En was 23 miljoen streams of zo, toch?
1: Nee, het stond 34,7 miljoen. Was dubbel platina toen. Ja. Alleen op de plaats van 2023. Maar in 2023 ben ik het vergeten mee te nemen. En toen ben ik volgens mij een jaar niet geweest of zo. En dus die plaat lag nog bij mijn ouders onder de bank. Al heel lang. Dus die heb ik nu meegenomen.
0: Nou, leuk. Leuke anekdote met Henk Dissel. We gaan hem wel even doen. Hier is die met Waterpas.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Henk, we praten even over jouw liedjes natuurlijk. Waterpassen was je vorige liedje. Alleen, je had er meer van verwacht dan,
1: dan je dacht. Ja, dat hij heeft gedaan, ja.
0: Ja. Is dat meer zo? Werkt dat meer zo met liedjes?
1: Ja, ik denk het wel. We hadden het natuurlijk net bijvoorbeeld over Rutger van Barneveld. Mm-hmm. En ik vraag het ook wel eens. Ik was dan bijvoorbeeld van de week bij Radio NL. Ik zeg, hoorde jij dat nou van dat liedje tegen Teken? Hij zei, nee, nooit. Die heeft ook tegen Rutger gezegd, het is een leuk liedje, maar hij past gewoon bij jou.
0: Ja.
1: En niemand hoorde dat, alleen hij zelf. En dan kan je wel zien dat iedereen eigenlijk mis kan zitten. En dat het de grootste hit van Nederland is
0: geworden. Precies. Wat zijn nou de ingrediënten van een liedje wat bij jou past?
1: Ja, vrolijk sowieso, dansbaar.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat moet het zijn. En ik wil wel altijd soort teksten hebben. Het mag wat ondeugend zijn, op een leuke manier.
0: Ja. Dus,
1: kijk, nu is het netjes een chance. Maar bijvoorbeeld in Lange Nacht zaten dingen van... Je handen glijden naar haar kont, wat voelt het goed. Maar dat waren wel allemaal dingen... Ik wou graag zingen over de dingen wat ik in een discotheek zag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En ja, heel veel ouders denken van... Ja, mijn kind is heel netjes zat een biertje te drinken. En ik zag natuurlijk van... Nou, ik zie dit en dat gebeuren. En daar ging ik over zingen.
0: Uh-huh.
1: En dat vond toen... Toen was ik natuurlijk ook wat jonger. En dan kan je dat ook... Kijk, nu vind ik wel eens... Ik ben nu 35... En ik ben vader geworden en ben getrouwd. Dan moet je ook wel gaan opletten wat je gaat zingen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik moet ook wel eens in discotheek zingen voor 16-jarigen.
0: Precies.
1: Dan ben ik toch een soort onderhand een oude kerel ontworden. En die dan dat soort teksten loopt te zingen. Dus,
0: je zit in een andere levensfase wat dat betreft.
1: Ja, dus ik moet daar natuurlijk wel op gaan letten.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zing.
0: Schrijf je al je teksten zelf nog?
1: Nee, ik bedenk ze wel zelf mee. Dus chance heb ik wel voor een gedeelte meegeschreven.
0: Write the games of zo? Of hoe doe je dat?
1: Nee, ik geloof daar nooit zo in die schrijverskampen. Want kijk, dan ben je voor mijn gevoel een eendagsvlieg voor die mensen. Dus dan worden ze allemaal opgeroepen.
0: Ja,
1: en dan
0: dat
1: zijn
0: is al
1: ze
0: zo,
1: aan
0: natuurlijk.
1: Schrijven. En morgen zitten ze met die en overmorgen met die. En ik wil graag mensen om me heen die waar ik elke maand mee zit. En die weten wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En die ook vertrouwen in je hebben. En dat moet je denk ik hebben. Dat zie je bijvoorbeeld aan Borsato toen. Die deed niks zonder John Eubank.
0: Nee,
1: die was gewoon een team. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En niet dat je maar van die naar die gaat. En ook met studio's. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar het liefst werk ik gewoon met vaste mensen. Iedereen om me heen. Manager heb ik al sinds 2007. Mijn geluidsman sinds 2007. Ik hou gewoon vaste mensen om me heen.
0: Vaste basis.
1: Ja.
0: Heerlijk. We praten zo verder. Maar eerst even Gino Graus op de radio. En hij komt binnenkort weer in oktober naar ons toe.

0: Ja, Betrapt op Hete Daad, dat was de nieuwe van onze vriend van de show eigenlijk. En dat is Gino Graus. En in oktober is hij weer bij ons. We gaan even terugblikken, vrienden. We gaan even terug naar afgelopen zaterdag, waren wij te gast bij Radio NL. En daar spraken wij de drie J's.
1: Nog maar net bekomen, jongens, van de Volendamse kermis. Of jullie staan alweer hier. Hoe was de Volendamse kermis, Jaap?
2: Nou, het is zo dat Jan en ik, wij zitten allebei in een organisatie van een groot festival daar. Dus voor ons was het werken, maar wij hebben Robin daar zien rondslenteren, daar lusten de honden geen brood van.
3: Je kan het nog wel een beetje zien, toch?
1: Of niet? Ja, precies. Heb je hem toch op een andere manier leren kennen, of niet?
2: Nee, dat niet. We zijn wel gewend
3: met hem. Op mijn best, hè? Op mijn best.
1: Jan, je vertelde net bij het optreden, want jullie hebben net opgetreden hier in Ridderkerk, dat jullie een cashshow gaan doen. Dat is een andere dynamiek, hè?
4: Het voelde een beetje raar trouwens, hoor, om hier al over de kerst te beginnen.
1: Het is september, hè?
4: Ja, precies. Mensen zijn blij dat mensen vinden het jammer dat de zomer voorbij is en dan gaan wij beginnen over de kerst. Maar goed, het was wel even het vermelden waard, want wij doen altijd in december een kersttour, Acoustic Christmas, door langs 15, 20 theaters. Maar dit jaar gaan we voor het eerst een Acoustic Christmas XXL show doen. En dat is in de RTM stage in de Ahoy.
1: Dat is de kleinere zaal, toch?
4: Of dat niet? Is de theaterzaal, zeg maar.
1: Theaterzaal.
4: Maar ja, dat is natuurlijk wel een theaterzaal waar bijna 4000 mensen in passen. Dus dat is wel echt een hele grote.
1: Jullie...
4: En dat wordt we gaan het een heel Rotterdamse sausje geven met Rotterdamse gastoptredens.
1: Oké. Okay.
4: Waar we verder nog niks over mogen
1: nu
4: zeggen.
1: Nu maak je mij nieuwsgierig, man.
4: Ja, daar mogen we er niks over zeggen. Maar het wordt wel heel speciaal.
1: Ja. De nieuwe single, dat is ook een hit, hè?
3: Nou, jij zegt het. Ja. Ja. Nee, het is altijd...
1: Wij op de radio draaien hem regelmatig in ons programma. Dus,
3: Nou, hij wordt goed gedraaid op radio, daar zijn we heel blij mee. En als we hem spelen in het land, het maakt niet uit waar we zijn. Daar zingen en dansen iedereen mee. Dus ja. Dat gaat hartstikke goed.
1: Radio NL is een flinke pijler voor jullie, Jaap. Maar wij doen ook ons best als lokale radiostations en regionale radiostations, hè?
2: Nou, weet je wat het is? Als wij mochten kiezen tussen Radio NL en RTV Ridderkerk, dan wisten we het wel.
1: Ja, dan wordt het toch Radio NL, toch?
2: Nee, weet je wat het is? Wij zijn sinds... wij hebben een tijdje, omdat we bij een grotere platenmaatschappij zaten... toen lag de focus heel veel op landelijke stations... waardoor wij niet veel regionaal meer deden. Terwijl wij zijn begonnen regionaal. Altijd de eerste jaren gingen we langs alle regionale stations... en alle ook lokale stations. En sinds een jaar of, vier of zo... zijn we daar weer mee begonnen. Dus wij komen misschien ook wel binnenkort weer eens langs RTV Ridderkerk. Want we zijn ook al regionaal aan het afgaan. En ook Radio NL. Dus wij zijn dat...
1: Ik heb het geprobeerd, jongens. Maar op zondag hebben jullie geen tijd. En dat is de gemene delen.
3: Op zondag is een katholieke dag, hè? Ja.
4: Wij zijn een katholiek dorp, hè?
1: Is dat zo, ja, Jan?
4: Het is sabbat.
1: Jan, volgend jaar. Dat wordt een belangrijk jaar voor jullie, hè?
4: Ja, volgend jaar is het 20 jaar geleden dat wij onze eerste single uitbrachten. Dus wij vieren 20 jaar 3J's volgend jaar, het hele jaar. Mm-hmm. Dus we beginnen in februari met een theatertour. En die gaat langs 40 theaters tot en met juni.
1: Theater, dat is voor jullie wel de beste omgeving.
4: Theater,
1: denk ik,
4: dat is waar wij ons altijd heel goed voelen. Ja, zeker. En dat sluiten we dan af met een show in de AFAS in oktober. En dat heet dan het 20 jaar 3J's feest. Dus dan gaan we het nog één keer heel groots aanpakken.
1: Ja, dat lijkt me helemaal te gek.
4: Dat is fantastisch. Daar hebben we al eerder gestaan natuurlijk een paar keer. Maar ja, dat is natuurlijk wel, ja... Of je moet natuurlijk in een volle Ahoy of in een Ziggo Dome komen te staan. Maar de AFAS is een goed begin.
1: Ja. Ridderkerk, je hebt het net gehad. Frans Bauer was de eerste. Jullie trapten als tweede af. Is het nog druk voor jullie vanavond?
4: Wij gaan zo meteen nog naar een andere optreden inderdaad. Dat is in Drunen, dus dat is ook niet om de hoek.
1: Nee, precies. Maar je bent al aardig op weg, denk ik.
4: Het is zaterdagavond en we hebben niks anders te doen.
1: Zo is het. Hey, heel veel succes de komende tijd. En yes. We blijven jullie volgen natuurlijk. En bedankt dat jullie even weer voor ons tijd wilden maken. De drie

0: we zaterdag hadden bij de Radio NL artiestenshow in Ridderkerk. Wat een waar feest was dat. Drie J's waren dat natuurlijk. En de nieuwste. En we praten even verder met Henk Dissel. Hij is bij ons op bezoek. Altijd gezellig. En Henk, je komt al jaren bij ons. Hè? Volgens mij al meer dan 10 jaar, toch? Ja. Hebben we zo eens even op een rijtje gezet.
1: Ik denk al veel langer. Ik zing sinds 2007.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, ik denk dat ik wel... Denk langer dan 10 jaar al.
0: Ja, nou, daar zijn we nog steeds blij om dat je nog steeds langs wilt komen natuurlijk.
1: Ja, wederzijds.
0: En ja, we draaien je muziek natuurlijk, die blijven draaien. Maar de bom, inderdaad, we hebben al een heel gesprek gehad. Ik dacht, die kan niet ontbreken vandaag. Die moeten we gewoon een keer doen. Ja. Gewoon ertussen zetten. Ja, het blijft toch een heerlijk nummer. En ik denk dat je bij elk optreden nog steeds de bom doet.
1: Ja, 2 keer. Ik zong hem tot 2 weken geleden. Heb ik hem altijd maar 1 keer gezongen. Ik kwam er altijd mee op. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk wel eens mensen die komen net na het eerste liedje binnen. En liep ze constant maar op de telefoon dat ik een bom moest zingen. Maar die had ik al gedaan. En toen op een gegeven moment zag ik steeds meer artiesten. Ze zingen allemaal 2 keer, soms nog meer. Maar in ieder geval de grootste hit. En ik deed het vroeger altijd maar 1 keer. Dus nu sinds 2 weken eigenlijk doe ik hem 2 keer. Ik doe hem als 3e liedje en ik sluit ermee af. Maar dat is denk ik nog steeds een liedje waar ik in ieder geval op geboekt word. Dat
0: ja,
1: denk ik.
0: Absoluut. En dat blijft te komen. Ja, dat is je evergreen, toch?
1: Ja, ja, kijk, je hoopt natuurlijk tegenwoordig dat je...
0: Dat je hem kan overtreffen.
1: Dat je hem kan overtreffen. Maar toen dat liedje uitkwam, dat was 2012. Toen was er ook geen Spotify of zo.
0: Nee.
1: Dus hij kwam pas in 2016 op Spotify. En toen gingen mensen echt pas dat liedje kennen. En je merkt nog steeds, dat liedje wordt nog steeds iets van 10.000 keer per dag gestreamd. Dus dat is waanzinnig veel.
0: Moet toch ongelooflijk trots op zijn, toch? Nog?
1: Ja, want je ziet natuurlijk heel veel liedjes zijn zoveel voorbeelden. Die komen in 1 keer heel hard als een hit. Mm-hmm. En 3 jaar later zingen ze bijvoorbeeld niet eens meer.
0: Nee.
1: En dit liedje mag ik al sinds 2014 jaar mee optreden. En wordt nog steeds geluisterd.
0: Henk, hij is onverslijbaar.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: Hier is die.

0: Pandora. Ja, maar ook lekkere nummertjes hoor. En we blijven ze natuurlijk draaien bij Wij Houden het Hollands. Al bijna 40 jaar doen we dat op de radio. En daar zijn we wat trots op, Henk. Ja, de uurtjes zitten bijna alweer op. En je hebt nog iets leuks in het vooruitzicht. Normaal was het gewoon een vrije dag voor jou vandaag, hè?
1: Ik heb nog twee dingen. Ik moet zo over een uur, ja, dat red ik wel, in het Paleis Soestdijk zijn. Daar is, dat is bij mij in de buurt, maar daar is voor kinderen een soort Disney-show zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
1: En dan daarna naar de bruiloft. John West gaat vannacht trouwen, dus daar gaan we ook heen.
0: Dat is wel leuk natuurlijk.
1: Dat zijn eigenlijk allemaal leuke dingen.
0: Zo is het. Hey, dankjewel dat je weer bij ons een uurtje was. We hebben weer lekker even bij kunnen praten natuurlijk. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Zitten er nog leuke dingen in het vooruitzicht? Want ja, je deed nog wel eens wat showtjes, hè? En concertjes. En,
1: Dat ga ik niet doen. Ik ga geen eigen concert of iets doen. Mm-hmm. Maar er komt wel vrij snel weer een nieuw liedje. Dus er komt er weer een bij. Nee, die wil ik in oktober uitbrengen. Dus er komt alweer een nieuw liedje. En dat is meer eigenlijk voor de carnaval. Dus dat moet je wel uitbrengen. En ik ga weer heel veel naar Oostenrijk toe volgend jaar. Dus dat wordt echt een soort echt een feestliedje.
0: Nou, we kijken er naar uit, Henk. Dankjewel dat je hier was. Hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: En geniet van het leven, hè. Dat
1: zeker
0: is
1: weten.
0: Een ding wat we, waar we wel rekening mee moeten houden. Henk Dissel bij ons. En we gaan nog één keer zijn nummer draaien. Zijn nieuwe nummer op de radio, vrienden. Bij Wij Houden het Hollands. Hier is die met Chance.

0: week zijn we er natuurlijk weer. En Jordi van der Boer is dan bij ons. En ook nog, eens even kijken, Damien van Os natuurlijk. En Dave van Dam en Ilse Visser. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Vrienden van Wij Houden Holland. En we spreken elkaar volgende week weer. De laatste Frank Vergooijen en Susanne Veldmeijer.
1: Ik ken je.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. Ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Over de toedracht is nog niets duidelijk. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat er van de auto nog maar weinig over is. De politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. We tanken een stuk minder door de hoge brandstofprijzen. En daardoor loopt de schatkist honderden miljoenen euro's mis. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de begrotingsstukken van het kabinet. Dit jaar komt er 4,5 miljard euro aan brandstofaccijnzen binnen en dat is 400 miljoen euro minder dan waar het kabinet op had gerekend. En dan het weer. Er is eerst nog veel bewolking. Er kan misschien nog een spatje motregen vallen. Maar vanmiddag dan schijnt af en toe de zon en dan is het droog. Het wordt zo'n 19 graden. Morgen, periode met zon en droog en ook dan een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is de rechter rijstrook dicht bij Geldrop. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Verder file op de N272. 70, Boksmeer richting Beek en Donk bij Sint-Antonis. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N602 Sint-Antonis richting Meel bij Wanrooi ook ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Verder ruim een uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De Drechttunnel is namelijk dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ears, a clingle show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah, ever

0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade en de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je 25 minuten in de file tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Er stond even te hoge vrachtwagen voor de drechttunnel, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Echt Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A59 van Den Bosch naar Os tussen Kruisstraat en Os 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een bus met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade en de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielewaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum ook 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum 5 minuten oponthoud bij de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Back to the roots.

0: en dat kunnen we alleen maar doen door een beetje lekkere muziek te draaien en een beetje liefde door de radio heen te geven. En dat gaat best wel goed komen, denk ik. Goh, wat was het jammer vrijdagochtend om 6 uur, joh, dat ik niet in Hilversum of in Amsterdam was.
1: Nee, jammer.
0: Ik zat in Rotterdam.
1: Ja,
0: helaas. Maar het is niet anders.
1: Het was in ieder geval een leuk avontuur.
0: Ja, het was absoluut een leuk avontuur. Ik heb alleen zitten luisteren en dacht ik, nou, dat ken ik beter. Oh, dat is arrogant.
1: Ja.
0: Maar dat zeiden er gelukkig meerdere. Nee, het was absoluut een heel mooi avontuur. Voordat we verder gaan, allereerst Koos bedanken voor de overname van vorige week. Vorige week waren we even verhinderd. We waren lekker even een weekendje weg. Hadden wat andere dingen te doen. Even naar het theater. En heeft Koos hier gezeten. Wie weet een andere keer weer dat Paul er of wat dan ook is. En misschien Koos ook. Maar je weet het maar nooit.
1: Ja, wie weet.
0: En zat er wel lekker. We zijn er tot 6 uur. Wat gaan we doen?
1: Uiteraard de theateragenda van zowel Kunstmin als Theater de Willem.
0: Oh, weer lekker een vol agenda. En ik heb een muzikaal tweeluik verzonnen dit keer.
1: Oké.
0: Maar die komt zo.

0: gisteravond reden we even vanuit Aalsmeer weer terug naar huis. En dan luisterden we naar de radio. En Cora die zat een klein beetje te kijken op de telefoon, wat ze standaard doet in de auto. Ze vertrouwen me niet met rijden, dus ze gaan op de telefoon zitten natuurlijk. Ja, dat. En toen in één keer bereikte ons het nieuws dat er een schietpartij in Papendrecht was. Ik denk, nou komt het allemaal wel heel dichtbij. In het Vondelpark iemand in het Wildeweg maar wat knalletjes afgeschoten, zeg maar. Gelukkig, einde van de avond hoorden we wel dat er twee man opgepakt waren. Dus er zijn in ieder geval twee verdachten en daar ben ik wel heel blij om. Maar het gaat mij er eigenlijk voornamelijk om van het wordt wel heel veel. En het komt wel heel dichtbij. Zo zag je, Jan, eerlijk gezegd.
1: Ik heb er niks over... ik heb er iets over gehoord, maar meer niet. Dus ik ga er geen oordeel over geven.
0: Ja, ik wel. Als er iemand geschoten heeft, ga ik wel een oordeel geven. Oppakken. Simpel. Maar het komt wel heel dichtbij, dat soort grappen. Daar word je niet zo heel erg vrolijk van. Maar ja, dat zijn de dingen die spelen allemaal wel mee. Nou, ik had het er net al even over een musical tweeling. Nou, het is geen musical tweeling. Het is eigenlijk gewoon twee platen met dezelfde titel. Dat vond ik eigenlijk wel makkelijk. En ik kwam ze tegen. Eentje met een, nou, heel fout.

0: lijkt me pas een beetje geestelijk voorbereiden voor de bruiloft die ik op 17 oktober heb.
1: Ik wilde al hard mee gaan zingen, toen zag ik dat die open stond. Ik denk, gauw je mond dicht. Ja.
0: Dat is schatte woorden van rode lampjes. Het is altijd een beetje dubbel.
1: Ik ben blij dat die werken.
0: Ja, absoluut ja. Want anders hebben we helemaal... Nou, dan weet ik niet wat er dan gaat gebeuren allemaal. Maar vooruit dan maar weer. Oh, we hadden het net al even over een brandluchter. Volgens mij zit de buurman, staat hij weer te barbecuen of zo. Ik weet het niet, maar... Of vis te roken, wat zal het zijn? Sebastian,
1: ja, dat kijken. Zou ook eens, dat zou ook nog kunnen. Palingen roken.
0: Ik zie alleen maar rook daar komen.
2: Ik denk dat dat toch een verlaten barbecue is. Een beetje de nazomerbarbecue. Laten we het daar maar op houden.
0: Nou, qua temperatuur kan dat makkelijk
2: eerlijk gezegd. Ja, hoor.
0: Tjonge jongens, dat is niet normaal. Ik loop nog steeds in mijn t-shirt.
2: Als er voor de rest niks anders geks aan de hand is, dan...
0: Dat gaat er niet vanuit, nee. Ik heb nog niks gehoord.
2: Zolang we geen sirenes in de buurt horen, dan gaan we er maar vanuit dat het normale rook is.
0: Nee, dat is al 2 keer bij ons in de straat geweest. Dat vind ik meer dan genoeg. Laat me zitten, hè. Oh, het is zondagmiddag. 5:01. Dat betekent dat we toch wel even gaan kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen. Tenminste, als ik de goede voor me heb. En volgens mij moet ik dat wel... ja, dat heb ik wel. Ja. Trekstad FM, weerbericht. Nou, ik zei het toch. Het gaat lukken, Sebastian van Erik. Goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag.
0: Wat een weer.
2: Ja, nou, het is eigenlijk... op dit moment niet heel verkeerd. De dag begon even...
0: Het is helemaal niet verkeerd.
2: We hadden even een wat sombere start. Zeker in het zuiden met wat nattigheid. Al is er hier niet heel veel gevallen. Maar het is inmiddels wel weer aardig opgeknapt. Het zonnetje erbij en dan is het toch gauw...
0: Leg eraan hoe laat je uit je bed was. Of je dat gezien hebt, ja of nee. Er zijn mensen die hebben dat niet gezien hoor. Dat het een beetje minder was vanochtend.
2: Ja, nou, maar het zuiden van het land, daar was het toch echt nog wel geruime tijd grijs. En pas tegen het middaguur begon hier het zonnetje voorzichtig door de wolk heen te komen.
0: Hier was
2: het
0: lekker. Absoluut.
2: Ja hoor, prima middag hier.
0: Wat gaat het worden de aankomende dagen en wat is het geweest?
2: Nou, gelukkig wordt het na dit weekend even wat rustiger. Dus dat is een goed teken. De meeste wind van dit weekend gaat eruit. En dat betekent dat we rustig najaarsweer kunnen verwachten. Dat wordt ook allemaal een stukje droger. Dus zeker de eerste 2 dagen van de nieuwe week zijn helemaal niet zo verkeerd. Allereerst maar eens even terug naar het weer van dit weekend. Ligt nog altijd een storing boven ons land. Althans, deze is net eigenlijk uit het land verdreven. Gisteren hadden we deel 1 een warmtefront en vandaag... passeren een koufront. En dat betekent dat de temperaturen vandaag allemaal net even wat lager uitvielen dan afgelopen zaterdag. Vandaag verschillen het weerbeeld, zeker gezien de ochtenduren. In het zuiden begon de dag somber, met vooral in de zuidelijke provincies wel van tijd tot tijd wat een nattigheid. Maar daar werd het pas in de loop van de dag droger. In het noorden, daar was de zon er al vrij snel af en toe bij, met een verspreide bui daar. Al viel er overigens in het noorden niet heel veel regen. De meeste neerslag viel echt in het uiterste zuiden. Klein beetje regen gemeten in de eigen regio, maar dat was nog niet eens een halve millimeter. En de zon kwam er steeds vaker aan te pas. Zo vanaf het middaguur hadden we prima middag met droog weer. En geregeld de zon erbij. Temperaturen die zijn normaal voor de tijd van het jaar. Dan moet ik wel zeggen dat we een toch wel behoorlijke zoele nacht achter de rug hebben. Minimumtemperaturen bleven ruim boven de 15 graden. Vanmiddag steeg de temperatuur tot een graad of 19. Nou, dat is dus heel normaal voor de tweede helft van september. Maar de wind begon opnieuw op te steken. En zeker vanaf de middag stond er wel weer een stevige bries. Die draaide naar het westen tot noordwesten. Stond zelfs een matige tot vrij krachtige wind. De windkracht 4 tot 5. En vooral aan de kust kwamen weer af en toe windstoten voor. Zeker rondom het Waddengebied vlagen van 60 tot 70 kilometer per uur gemeten. Vanavond... dan wisselen opklaringen en bewolking elkaar af. Het blijft nagenoeg overal droog. En de west- tot noordwestenwind neemt in kracht af. Maar langs de noordwesten-noordkust, daar waait er nog wel af en toe een windkracht 5 tot 6. Komende nacht dan houden we een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Ook dan nagenoeg overal droog weer met temperaturen die in het diepe binnenland dalen tot plaatselijk 8 graden. Vlak aan de zee is het met zo'n 16 en 17 graden een heel stukje milder. De wind waait uit west tot noordwest, is zwak tot matig. En in het Waddengebied nog altijd een vrij krachtige tot krachtige wind. Na dit weekend dan profiteren we steeds meer van invloed van hoge druk. De luchtdruk gaat verder omhoog. Maandag dan zien we een afwisseling van bewolking en zonneschijn. Later in de middag en avond drijven vanaf de Noordzee wel langzaamaan meer wolkenvelden het land binnen. Maar het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen liggen dan tussen de 17 en 19 graden. In het noorden, in het zuidoosten, kan het nog lokaal 21 graden worden. En de wind op de maandag is zwak tot matig en waait uit het westen tot noordwesten. Alleen in het Waddengebied nog even een stevige wind aan het begin van de dag. Dan de meerdaagse verwachtingen. Dinsdag een vrijwel overal droge dag met weinig wind. Wel veel wolkenvelden. Woensdag en donderdag is de kans op wat regen wel een stukje hoger. En de temperaturen die zijn vrij normaal voor de tijd van het jaar. Ook gedurende de rest van de komende week.
3: We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment.
4: Hoor je ook bij Back to the Roots.
3: Back to the Roots. Dit is Terstad FM.

0: wil ik toch iedereen afraden om over mij te dromen. Dan krijg je toch nog meer iets meer niet doen. Overdag elkaar zien is soms al heel veel. En dan laat staan dat er nog een keer over gaat dromen.
1: Nee, doen we niet, hè?
0: Nee, doen we niet. Ik ben wel bezig met weer wat te organiseren. Ik ben wel weer met een teamuitje voor het werk bezig.
1: Okay.
0: En waarschijnlijk wordt het alweer hier.
1: Ik ben benieuwd. De vorige keer was ik het niet bij.
0: Nee, was het er niet bij. Nee, maar even kijken. Ja, wanneer weet ik nog niet, hoor. In ieder geval nog voor het einde van het jaar. Want er waren een aantal toen ook niet bij.
1: Ja.
0: En die zeiden, ja, we willen het toch eigenlijk wel een keer meemaken. En zeker nadat ik toen met Veronica bezig geweest ben en dergelijke, hebben we hun heel veel geholpen. Ja, nou willen we het toch wel een keer meemaken. Nou, dan gaan we er weer een teamuitje van maken. Komt goed, hoor. We gaan het verzinnen. 16:55.
2: La la la la la. Dit is de theateragenda.
0: Want er is best weer veel te beleven in de regio.
1: Ja, dat wel. Maar voor Theater de Willem is het een hele korte. Want woensdag 23 september hebben we Guido Weijers met de oudejaarsconferentie. Maar die is dus al uitverkocht. Je kan nog wel op de wachtlijst. En dan hebben we nog zaterdag 26 september. Eentje uit de regio van Hoornen Studios. Die komt met de musical Aladdin the Musical. Het is vanaf 4 jaar en na afloop kan je ook een meet and greet doen. Iedereen die kent het verhaal wel van Aladdin, prinses Leila, de magische grot en de geest. Of zijn het hier twee geesten?
0: Ik weet het niet. Hoe gaan ze dat dan doen met vliegend tapijt?
1: Ja, dat is een goede vraag, hè?
0: Gaat dat door de Willem heen?
1: Moet je naar het theater heen.
0: Ah.
1: Daarvoor moet je naar het theater.
0: En voor Natasja.
1: En voor Natasja. Natasja Molly, hè, die speelt inderdaad prinses Leila.
0: Sorry.
1: Die komt ook hier uit de buurt. Tenminste, kwam uit de buurt. Dus ja, alle informatie kun je uiteraard vinden op theaterdewillem.nl.
0: Nou, mooi. Hartstikke leuk. En het wordt vanzelf alweer wat drukker. Want als we naar onze eigen agenda's kijken, we gaan naar zat theaters. Maar ook heel veel vreemde theaters.
1: Ja, ik heb het gehoord en gezien. Ik heb het lijstje gekregen.
0: Ik hoorde net dat we naar een oude koekjesfabriek gaan.
1: Ik moet ook zeggen dat ik een aantal... ben ik er zelf ook bij.
0: Ik wil zeggen, dat gaat ik niet mee.
1: Maar het is wel een aardige lijst.
0: Het is dit seizoen is het wel heel erg. Maar er komt dat er ook heel veel leuks uit is.
1: Ja, zeker te
0: weten. Echt heel veel leuks.
1: Absoluut.
0: Wat ik zelfs leuk vind, dus dat kun je nagaan.
3: En dan hebben we nog niet eens alles.
0: En dan hebben we nog... Nee, dat wou ik ook zo houden eigenlijk. Zo, alsjeblieft. Het is bijna 16:45. Hier op Dresdat FM, Back to the Roots tot 18:00. Dit is muziek van de Thompson Twins en In the Name of Love.

0: Gewoon thuiskomen. Gewoon niet zeuren. Johnny Come Home, The Fine Young Cannibals, hoorde je in 1984 alweer. Er zijn van die platen uit de jaren 80 waarvan je denkt van die moet je gewoon draaien.
1: Ja, deze
0: maar die eigenlijk nooit of zelden draaien.
1: Nee, dat is waar. We draaien deze niet heel veel inderdaad. En ik vind dit echt wel een heel leuk nummer.
0: Deze die ik nu heb staan, ook die draaien we eigenlijk nooit. En dat is eigenlijk schandalig.
1: Ja, Michael Jackson.
0: Ja,
1: Thriller.
0: Wie dit doen we dan nog wel een keer? The One Is We Started Something. Maar deze Thriller eigenlijk nooit. Je hoort hem nu op de Rest.fm uit 1982.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielewaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de verdraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij het Dordrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: Heel veel mensen is het woord dance een toverwoord. Nou, voor mij is het woord waar je gewoon uit kunt gummen, zeg maar.
1: Nee, ja, laat mij nou maar dansen. Dat maar zonder de camera's.
0: Nou, er zijn wel beelden van, hoor, van de dansen van
1: ja,
0: jou.
1: Dat ik
0: zeg, er zijn
1: ja.
0: foto's van, zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja.
0: Maar dan praten we toch wel over 40 jaar geleden,
1: zo
0: ongeveer,
1: zeggen,
0: hoor.
1: Dan hebben we denk ik wel over heel lang geleden. Ja.
0: Ik kwam ze onlangs ja. nog een keertje tegen. Ik denk, oh ja, dat is ook nog gebeurd toen
1: ja.
0: de tijd.
1: Playback, hè, ook nog.
0: Playback, ja.
1: Olivia Newton-John. Ooit nog tweede geworden in de playback show.
0: Okay.
1: Bij ons in de speeltuin. Luf heb ik ook nog gedaan.
0: Luf?
1: Ja.
0: Met wie dan?
1: Ja, herinneringen. Dat weet ik niet meer. Dan moet ik even op de foto's kijken. Volgens mij met een andere Sandra, als ik het nog goed heb. Sandra Prins, als ik het goed heb.
0: Dat is zo makkelijk kunnen. Geen idee meer. Echt niet. Ik weet dat mijn moeder ook meegedaan heeft toen.
1: Ja, wat ik me nog heel goed kan herinneren ook uit die tijd was onder andere Ding Dong. Met André van Duin.
0: Bim Bam.
1: Of Bim Bam, ja, niet Ding Dong. Bim Bam ja, van absoluut. André van Duin.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, we hebben echt wel hele leuke tijden meegemaakt daar. Dat was echt wel... Ja, en ook nog dat mijn moeder ooit heeft meegedaan. Er was een soort comedieachtig stukje dat ze een school van een school iets deden of zo. En dat de leraar... Dat ze de leraar allemaal in de zeik namen. Ik, nou, echt van alles. Echt hele leuke dingen meegemaakt in ieder geval.
0: Ah, die tijd mag wel weer een klein beetje terugkomen. Daar doelde ik eigenlijk op. Want dat was zo leuk. Dat
1: ja,
0: was
1: absoluut.
0: Zo gezellig.
1: Ja, zeker.
0: En het is nu... Er worden heel veel dingen nog wel georganiseerd. Maar dat mis je gewoon.
1: Ja, dat soort dingen niet meer, klopt. Nee, ze hebben binnenkort wel weer in de speeltuin, zag ik, Lego-kampioenschappen.
0: Lego-kampioenschappen, ja.
1: Weet je wie de kampioen is daar?
0: Ja, vorig jaar waren
1: vorig
0: jullie dat.
1: Jaar. Ja,
0: ja. Oké.
1: Okay. Enkel dit jaar... De Lego-bouwers, die ja, niet te geloven.
0: Nee, dat...
1: Ja.
0: Ah, mooi dat jullie meegedaan hebben.
1: Ja,
0: niet, want ik had zeker niet gewonnen. Ah, maar dat zijn de leuke dingen.
1: Nee, wij hadden Bovien, die een heel goed verhaal had.
0: Hiephoi, leven die jeugd. Ah, absoluut. Ben je nog bij je moeder geweest de afgelopen dagen?
1: Ja, ja.
0: Heb je nog naar beneden gekeken? Er staat een klein tentje.
1: Ja, een heel klein
0: spiegel.
1: Ja,
0: he?
1: Die is echt groot.
0: United for Music, die gaat daarin optreden. Dat
1: ja,
0: zijn
1: klopt.
0: Allemaal mensen met een verstandelijke beperking. Laten we het netjes zeggen. En zo is het uiteindelijk ook. En afgelopen dinsdag zijn ze bekoren aan de uitzending geweest. United for Music.
1: Ik dacht dus leuk. Ik had er dus nog nooit van gehoord. Dat is heel slecht voor mij, want dat schijnt al meerdere jaren zo te zijn.
0: Voor mij 2006.
1: En toen dacht ik. Nou, dat is misschien wel grappig om met mijn moeder mee te gaan. Alles al uitverkocht.
0: Absoluut, ja.
1: Niet normaal.
0: Het is ontstaan in Sliedrecht. Uiteindelijk, volgens mij, uit mijn hoofd, even zeggen, in 2006...
1: Ja.
0: heeft iemand dat opgericht. En samen met een Canadese zangeres... Oh, ik zie knikken, dus ik heb heel goed geluisterd dinsdag. En ik heb nog een stukje nagelezen ook dus. En uiteindelijk hebben die mensen iedereen de kans gegeven om een instrument te bespelen of te zingen of wat dan ook. En dan op zo'n hoog niveau dat ze gewoon drie bands hebben waar ze mee optreden.
1: Ja.
0: Uiteindelijk de hele wereld. Het is een stichting geworden, Stichting United for Music.
1: Ja.
0: En er zijn nog meerdere plekken, zijn er al bands en dergelijke die...
1: Ja,
0: die daar uit gekomen zijn. En nu vieren ze het 20-jarig bestaan, hè?
1: Ja,
0: 20-jarig bestaan op de Meent.
1: Op de Meent, in de
0: en
1: spiegeltent.
0: Inderdaad, hij is stijf uitverkocht, hè? Niet een klein beetje.
1: Nee, niet.
0: Stijf
1: er is gewoon echt niks meer te krijgen. Je kan wel 19 september... toevallig had mijn moeder een brief gekregen, 19 september. Dat is afgelopen.
0: Dat was gisteren.
1: Dat was gisteren, dus toen kon je kijken, sorry. En 26 september is er nog inderdaad.
0: Ja.
1: Een soort van open dag.
0: Maar sowieso, wat ik begrepen heb, waarschijnlijk wel weer op de ijsbaan. Ze hebben afgelopen jaar op de ijsbaan ook gestaan. En dan gaan ze dit jaar waarschijnlijk weer doen.
1: Okay.
0: Dus kan je er dit keer niet bij zijn, gaat het gewoon volgen. Want het is zo gaaf.
1: Ja, zeker.
0: En het klinkt zo fantastisch. En het is niet te vergelijken. En dat is, ik bedoel het echt niet gemeen, maar dat is niet te vergelijken met de Josti Band. De Josti Band is ook heel erg leuk. En fantastisch dat het
1: absoluut.
0: Er is.
1: Absoluut.
0: Dit is echt een level hoger.
1: Ja.
0: Een beetje ontstaan in de Merwebolder in Sliedrecht. Dus uiteindelijk ook wel een beetje in de regio.
1: Echt, ja, zeker.
0: Aankomend weekend sowieso. Aankomende donderdagavond speciaal voor sponsors en dat soort gebeuren. Ja. United for Music of Winkelcentrum De Meent. En jij had het er net over. Bim Bam.
1: Ja.
2: Klopt. Ik ben klaar. Deze,
1: kijk, daar is
0: hij. Kleine beelden, hè?
1: Ja.
0: Oh, fantastisch.
1: Echt. Op een gegeven moment gewoon echt hangend met een touw bovenin. Nou, geweldig.
0: Nou, dat was het oude gebouw door de ramen met een touw gespannen. En dan stonden ze buiten het gebouw zonder ze te trekken van de speeltuin.
1: Ja.
0: Fantastisch. Een stukje André van Duin en zometeen Forecast en Happy Days.

0: Verwacht nu even, geef een theekaas jullie mal te ballen, ja?
1: Als je nou denkt, hoe ging dat filmpje nou ook alweer? Kijk even op YouTube, want ongetwijfeld staat hij daar toch?
2: Nee, volgens mij niet. Nee? Volgens mij is ze niet meer... nee,
1: dit is zo
2: niet,
1: leuk.
2: Maar het was...
1: Als je een beetje chagrijnig bent door de week of wat, dan moet je gewoon dit kijken.
2: Wacht nog even, geef een teken.
1: Oh man. Oh, dit is ook lekker hoor. Prima dansbare muziek, zoals wij altijd zeggen. En dat kan je op de radio ook doen. Het 1982 Forecast en Happy Days. En het is United by Music.

0: is de winnaar van Idols. En dat moment kan ik me ook nog wel heel erg goed herinneren, dat hij op een gegeven moment won en dat Roel van Velsen aankwam rennen zo in, ja, zo in zijn armen.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook niet een verschil 2 meter bij 1 meter.
1: Nee, en dit was ook inderdaad die eerste auditie, die vergeet je ook nooit meer.
0: Die vergeet
1: meer.
0: Je dat was never, echt, nooit meer.
1: Nee,
0: ja, afgelopen dinsdag bereikt ons het nieuws dat Ben Sanders overleden is. Vandaar deze plaat eventjes. Een groot artiest, ja, ook helaas zeker weg. Dit jaar wel heel veel mensen die, ja, die weggevallen zijn, zeg maar. Bekende mensen.
1: Ja.
0: Bettina Koeman, uiteindelijk 2 dagen of 3 dagen daarna.
1: Ja, daar hebben ze vandaag nog een eerbetoon van gedaan bij AZ Telstar ook.
0: Ja, perfect. Dit is AHA. And the sun always shines on TV.

0: we gaan langzamerhand eens een beetje kijken of die niet alleen op tv schijnt, maar ook op andere plekken. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Niet alleen op tv.
1: Ik wou al bijna zeggen, het is niet altijd outside. dat was dat maar waar.
0: Als ik binnen ben, dan schijnt een zonnetje binnen en ben een zonnetje in huis,
1: nou,
0: jongen.
1: Nou, daarom. Dus,
0: toch?
1: Dat is ook belangrijk, hè?
0: Ja,
1: dat,
0: absoluut. Het meest belangrijke.
1: Ja, zeker. Ja, en buiten hebben we het ook niet in de hand. Dus, dat is misschien maar goed ook.
0: Dat is maar goed
1: ja,
0: ook,
1: ja. Want anders wordt dat denk ik nog een zootje. Want de ene wil dit en de andere wil dat.
0: Dus. Dan zeg ik, doe het er maar 3 jaar erbij. Dan vind ik het hele jaar goed. Maar ja,
1: toch? En als dat zonnetje niet lager komt, dat dit maar gewoon tot eind december zo blijft. Dan wil ik er ook nog wel tekenen.
0: Waar kan ik tekenen?
1: Ja, zometeen de weersverwachtingen voor de komende dagen. Eerst maar eens eventjes een kort overzicht van dit weekend. Want we hadden te maken met een storing. Eigenlijk 2 stuks. Gisteren eerst lag er een warmtefront boven het land, waardoor de aangevoerde lucht juist even wat milder werd. Op veel plekken werd het op afgelopen zaterdag meer dan 20 graden. Maar in de loop van dit week einde, vooral vandaag, passeerde er nog een koufront. We zitten aan de achterzijde. En met de wind die gedraaid is naar het westen tot noordwesten, wordt er juist weer wat koelere lucht aangevoerd. Vandaar dat de temperaturen juist weer wat lager uitvielen. En zitten we op waarden die eigenlijk gewoon heel normaal zijn voor de tijd van het jaar. Een dag die wel begon met verschillen in het weerbeeld tussen het noorden en het zuiden. Want in het zuiden daar was het toch nog wel geruime tijd grijs. En ook wat nattig, zeker in de zuidelijke provincies waar ook wat meer regen is gevallen. In het noorden was de zon er juist al vrij snel bij in de ochtend. Met nog een plaatselijke bui. Al leverde dat daar niet zo heel veel regen op. Maar in de loop van de zondag werd het vanuit het noordwesten op de meeste plekken droog. En de zon kwam er ook steeds vaker bij. Vooral vanmiddag was het dan best vriendelijk op veel plekken. Met een mix van zon en wolken. En het grotendeels droge weer. Wel weer een stevige wind. Die inmiddels naar west tot noordwest is gedraaid. Vooral in de kustgebieden kwamen af en toe ook windstoten voor. Rondom het Waddengebied zijn zelfs nog vlagen gemeten van 60 tot 70 km per uur. En temperaturen die vandaag uitkwamen tussen de 17 en 19 graden in het noorden. En nog een lokale 20 graden wat meer in het zuiden van het land. Nou dan, het weer voor vanavond om mee te beginnen. Dan wisselen opklaring en bewolking elkaar af. Blijft het zo goed als overal droog. En de wind neemt ook af uit west tot noordwest. Maar vooral langs die noordwesten-noordkust blijft het nog wel stevig waaien. Komende nacht ook dan een mix van opklaringen en wat wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen die dalen tot plaatselijk 8 graden dieper landinwaarts. Vlak aan zee is het met zo'n 17 graden een heel stukje milder. Nou, de wind landinwaarts vrij rustig uit west tot noordwest. Nog een stevige wind in het Waddengebied. Na het weekend dan, om te beginnen met de maandag, dan zien we een afwisseling van bewolking en zon. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Maar later in de middag en avond komen vanaf de Noordzee langzaamaan wel weer een nieuwe wolkenveld het land binnendrijven. Temperaturen liggen dan tussen de 17 en maximaal 21 graden. En de wind is overwegend zwak of matig. Nog altijd komend uit west tot noordwest. Maar in ieder geval weer wat rustiger weer. In het Waddengebied eerst nog even een stevige wind. Ja, sowieso profiteren we morgen en dinsdag meer van invloed van hoge druk. De wind gaat verder afnemen. Dan volgt er op de dinsdag ook een rustige dag. Is er weinig wind, wel helaas met veel wolkenvelden. Slechts een beetje zon daarbij. Temperaturen blijven vaak normaal voor de tijd van het jaar. Maar woensdag en donderdag is de kans op wat regen of een bui waarschijnlijk wel een stukje groter. Ja, en kijken we dan daarna de rest van de week in. Dan daalt de kans op regen weer en blijft het weer overwegend droog. Dus in het vooruitzicht niet al te veel regen en de zon er nog af en toe bij.

0: Of a Lonely Heart. Ook zo'n plaat wat een beetje onderschat is en wat eigenlijk heel weinig gedraaid wordt op de Nederlandse radio, maar wel gewoon lekker klinkt.
1: La la la la la. Dit is de theateragenda.
0: En een volle.
2: Een volle. Deze keer van Kunstmin in Dordrecht. Op woensdag 23 september dan hebben we Judith Nap met een vernieuwende aanpak. De theatrale installatie Terwijl we sliepen. Het is in de vorm van een 3D-film die je onderdompelt in een betoverende wereld waarin tekeningen, klanken, poppen, animaties, film en optische illusies op een unieke manier samenkomen. Het is een film over vrede, vrijheid en opgroeien in oorlogstijd, gezien door de ogen van het kind. Op vrijdag 25 september, ja, daar hebben we weer een voorstelling die uitverkocht is. En ja, eigenlijk ook wel te verwachten. Danny Vera met The Sound of Long Ago. Er zijn nog wel kaarten voor een voorstelling die in de kleine zaal staat. Van Theater Rotterdam, Mathieu Weideven en Hellstone in het Pand der Goden. Het is een muzikale en persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van de eerste Surinaamse opera. En dan hebben we nog op zaterdag 26 september de familievoorstelling Het Lammetje dat een Varkentje is. Het is een muzikale en speelse voorstelling waarin dieren hun eigen weg zoeken. Met humor, fantasie en live muziek ontdek je hoe fijn het is om jezelf te zijn en elkaar te accepteren. En ja, alle informatie kun je uiteraard weer vinden op kunstmin.nl.
0: Dan moeten we deze draaien gewoon. Danny Vera en een rollercoaster.

0: dromen. I want your body. Nou, die wil je niet hebben. Absoluut niet. Alhoewel, het ziet er wel beter uit bij ons allemaal, natuurlijk, als jaren geleden.
1: Zeker.
0: Wat dat er gaat, is de fundering van de studio is nou wat beter. Op alle vlakken, zeg maar. Ja, Sebas is niet veranderd, maar jij bent aan het veranderen.
1: Ja.
0: Wij zijn aan het veranderen.
1: Ja.
0: Alleen qua lichaam, niet qua mensen.
1: Qua kilo's.
0: Ja, qua kilo's. Lekker hoor. Het is 5 voor 6, dat betekent dat we afscheid gaan nemen. Volgende week dan zijn we er weer. Is hij er volgende week?
2: Ja.
0: Oh ja, zegt hij. Of als hij wil zeggen van waarom denk je van niet dan?
2: Nou, als er echt iets anders tussendoor is, dan kondig ik dat wel aan hoor.
0: Als je de staatsloterij gewonnen hebt of zo, dan
2: Nee, maar.
0: Nee, dan blijf je gewoon komen?
2: Dat...
0: Nou, ik vind het prima, want dan krijg je mijn bankrekeningnummer. Dan kennen we het gewoon hier en dan maken.

0: Dus wij maken het niet uit, hoor. Kom maar op.
1: Ligt eraan hoeveel er gestort wordt van de staatsloterij.
0: Als het genoeg is. Als maar en ik neem genoeg om maar 5 euro, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dat,
0: daar ben ik blij mee, hè?
1: Ja, nee, maar dat is...
0: Vroeger ging ik daar een patatje voor halen. Tegenwoordig, ja, een bak sla, denk ik. Of zo, ik weet het niet.
1: Nee, maar
0: ben jij de volgende week?
2: Ik ben er ook voor.
0: Ja, ik ook
1: maar
0: voor.
1: Ze zeggen ook altijd van, en daar ben ik ook zelf ben ik er ook van, dat zijn de kleine dingen die het hem doen. Hè? En dat is altijd het belangrijkste.
2: Absoluut.
0: Ja, maar ja, een patatje of een bak sla, dat bedoel je niet. Nee, dat
1: nee,
0: nee.
1: Nee, maar kijk, weet je,
0: dus ja, je
1: we zitten nu in een tijd van dat er heel veel zijn die met het kleinste al niet meer tevreden
2: niet
1: of
2: meer blij zijn.
1: En klopt. Ja, dan kijk, als je in het leven gewoon de kleinste dingen weet te waarderen, dan is dat vaak, word je daar vaak veel gelukkiger van dan,
2: dan
1: het hele grote of ja.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik zelf ook jaren geleden, was ik ook redelijk materialistisch. En dat word ik ook wel steeds minder. Gezondheid, dat zijn een van de dingen die zijn uiteindelijk, denk ik, nog wel voor iedereen zo'n beetje het allerbelangrijkste.
1: Maar dat is een van de dingen, dat is niet te koop.
0: Nee.
1: En daarom is
0: de. Je kan cosmetisch het een en ander veranderen aan je lichaam, maar voor de rest niet, hoor. Nou ja, eens.
1: Nee, dat. Dat is altijd voor een van die dingen van, ja, dat is gewoon niet te koop. En dat heb je ook niet altijd heel erg in de hand.
2: Nee, maar wees blij inderdaad met kleine dingen. Ja. Of, absoluut, je bent helemaal met je
0: eens. En dat zijn wij. En vooral dan als we dan zondags, en ik moet zeggen dat, nee, heb ik wel eens meer gezegd, niet altijd iedere zondag, maar er zijn van die zondagen dat je denkt, mwah, en dat is toch wel het middendeel.
2: Ja.
0: Lekker hoor. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dit is Rick Astley door de Nieuws van 6 uur.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade en de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielenwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hey allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. We trappen dit uur af met een klein feestje, want Buddy Miller is terug. Verder een gloednieuw album van Kimmy Bitter, die zichzelf tot album van de maand heeft weten te spelen. Een flink aandeel Made in Holland en muziek van onder meer Bryan Adams, Josh Turner en Dolly Parton. Kortom, genoeg te beleven. Sluit deuren en ramen en draai aan de knoppen van je radio.

We beginnen groot vandaag met een dikke warme aanbeveling voor Buddy Miller. Na zijn samenwerking met zijn vrouw Julie uit 2023 komt hij nu, na maar liefst 15 jaar, eindelijk weer met een soloplaat. Gewoon getiteld Buddy Miller. Het is een plaat vol oude vrienden. Emmylou Harris, The Warren Treaty, Sean Colvin, Dan Penn en dus ook Jim Lauderdale en Lee Ann Womack, die je hier hoort. Strange Desire is een jaloers swingend nummer en Lauderdale kent Buddy nog uit zijn New Yorkse countryband uit de vroege jaren 80. Deze aflevering opende met As Long As I Have You, een cover van The Temptations. Met als tussendoortje Stop Me, dat Buddy samen met Lee Ann Womack vertolkt.

Kimmy Bitter uit het Californische Oceanside is helemaal verknocht aan de jaren 60 en dat hoor je. Met haar band, de Westside Twang, maakte met Bittersweet het vervolg op haar veelgeprezen debuut Old School uit 2024. Denk aan Patsy Cline, die verdwaalt in een surfband met strijkers en country-politan glamour. More, More, More is mijn favoriete track, afkomstig van het album van de maand.

Grada Leal is misschien wel beter bekend van haar stemwerk in tekenfilms en games dan van haar muziek. Maar ze begon ooit als singer-songwriter in de Amerikanenhoek. There's the Door is een nummer dat laat horen waarom ze ooit die weg insloeg. Eerlijk, sober en recht voor zijn raap.

De original van de week komt van Josh Turner met zijn onmiskenbare bariton. Die klinkt alsof hij hem al bij zijn geboorte had. Long Black Train uit 2003 was een doorbraaksingle en werd geschreven na een moment waarop hij zich letterlijk in een hotelkamer bijna liet meeslepen door verleiding. Het beeld van de trein als de duivel is inmiddels een klassieker in de country.

Bryan Adams schreef dit indringende nummer voor de documentaire Run Terry Run, die dit jaar in première ging op het filmfestival van Toronto. Het eert Terry Fox, de Canadese hardloper die in 1980 op één been zijn marathon of Hope begon, dwars door Canada, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Adams, zelf Canadees, zet met dit nummer een van de grootste helden van zijn land in het zonnetje.

0: Dolly Parton is de act van de maand. Hoe kan het ook anders na haar overlijden op 25 augustus op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed? Bound to Ride is een samenwerking met de First Ladies of Bluegrass en laat een andere kant van Dolly horen dan haar bekendste hits. Puur, akoestisch en dicht bij haar Appalachian wortels.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, one, two, three.

Voorafgaand aan het blok Made in Holland, een gloednieuw duet geschreven door Waylon Wyatt, Carter Face en Topher Brown. Carter vertelde dat ze na het schrijven al aangaf dat ze graag harmonieën wilde zingen, waarop Waylon zei dat ze net zo goed een heel couplet kon doen. Zo ontstond dit kwetsbare duet, I'm Sorry, But I Love You, over verliefd worden zonder te weten of het beantwoord wordt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Achter dit nummer van Ethan Huis uit Venray schuilt een bijzonder en aangrijpend verhaal. Het is geschreven door Tycho, een 24-jarige dorpsgenoot die overleed aan darmkanker en die via het programma Over Mijn Lijk vele recht in het hart raakte. Ethan schreef, nam op en mixte het nummer in één dag. Alle opbrengsten gaan naar de Tycho Noah Foundation, die onderzoek naar zedelringcarcinoom financiert.

Kimmy June, geboren als Kim van der Gouwen in Waalwijk, ontdekte op haar vierde het eerste album van Ilse de Lange en wist toen eigenlijk al wat ze wilde worden. Ze is ook de ene helft van het duo The Orange Blossoms. Met Ode to the Shoe laat ze weer horen uit het goede hout gesneden te zijn.

Jacques Mees, geboren in Moergestel en al vanaf zijn 9e gitarist, buigt zich hier samen met Kathleen Willems over een monument, Bob Dylan's A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan schreef het nummer in 1962 en het werd destijds ten onrechte gezien als reactie op de Cuba-crisis. Een gedurfde keuze, maar Mees en Willems maken er iets moois van.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Greg Carroll, woonachtig in Calgary, brengt met Riding on the Wall een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. De betekenis ervan is een teken aan de wand. Stevige, herkenbare country met een flinke dosis eerlijkheid. Hey.

0: We sluiten dit eerste uur af met Sarah Catania, die met een knipoog bezingt dat als je eenmaal de smaak van country te pakken hebt, er geen weg meer terug is. Bij Crossroads kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Zometeen nog een uur country.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

We hebben een uitgebreid blok met Dolly Parton, die ons half augustus zo onverwacht ontviel. We duiken in de songs van Bob McDill, een van de grootste songschrijvers die de country ooit heeft gekend, gezongen door anderen. Ook maken we kennis met Martine Haugen, een Noorse die met haar debuutalbum laat horen dat de traditionele country springlevend is. Dit wordt weer een mooi uur. Pokey LaFarge opende met My Baby Loves Me in zijn kenmerkende mix van jump blues, western swing en ouderwetse country charme. Hij klinkt alsof hij zo uit een jaren 30 danszaal is weggelopen, maar het geluid is fris en springlevend. Een heerlijke opener.

Dolly Parton, de act van de maand, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed, na een kort gevecht tegen kanker. Haar man, Carl Dean, met wie ze sinds 1966 getrouwd was, overleed al in maart vorig jaar. Dolly liet meer dan 100 miljoen verkochte platen na. 11 Grammys en een carrière van 6 decennia. Van Jolene en 9 to 5 tot I Will Always Love You. Ze wilde ooit dat op haar begrafenis het gospelnummer If We Never Meet Again gezongen zou worden. Dat vertelde ze al in 2014 aan Entertainment Weekly. Touch Your Woman en The Bargain Store laten haar vroege, ongepolijste countrykant horen. Ver voordat ze een wereldster werd.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De laatste keer dat we Kimmy Bitter horen in deze aflevering. Met een song die om afscheid draait. Weer die kenmerkende country-politan glans. Met strijkers die de emotie nog wat extra aandikken.

Graham St. Clair Band levert stevige, ongepolijste country af. Met een verteller die niet bang is om toe te geven dat hij niet de held van het verhaal is. Eerlijke muziek, zonder poespas.

Teddy Swims, die met zijn soulvolle stem al een tijdje de hitlijsten weet te vinden, brengt met Stay a Little Longer een smeekbede om nog even bij elkaar te blijven. Zijn stem doet de rest, meer heeft dit nummer eigenlijk niet nodig.

0: De cover van deze week.
1: En er is hij weer, Long Black Train. Nu in de uitvoering van Amos Raber. Waar Josh Turner het nummer in het eerste uur nog groots en breed bracht, geeft Amos Raber er zijn eigen meer ingetogen draai aan. Mooi om de twee versies naast elkaar te leggen.

een titel met een knipoog. Carlisle Wright maakt duidelijk dat zijn versie van country in Right Kind of Country precies de juiste is. Stevig, zelfverzekerd en met een vleugje humor.

Dit blokje draait om een man die je waarschijnlijk nooit hebt horen zingen, maar van wie je gegarandeerd wel de liedjes kent, Bob McDill. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij in 30 jaar tijd maar liefst 31 nummer 1 hits, voor onder andere Don Williams, Alan Jackson en Crystal Gayle. McDill werkte volgens zijn eigen zeggen met bloed, zweet en tranen. Hij was geen man van één liedje per dag. In 2000 stopte hij abrupt met het schrijven en in 2017 schonk hij zijn hele archief, inclusief 217 bloknotes vol teksten, aan de Country Music Hall of Fame. Right or Wrong bracht George Strait naar de top van de hitlijsten. En Baby's Got Her Blue Jeans On was voor Mel McDaniel een van zijn grootste successen. Stille krachten achter grote hits, dat waren de McDills van deze wereld. We openen het blokje met John Snyder's I've Been Around Enough to Know.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Cassidy Daniels bezingt hier dat sommige gevoelens niet uit een jukebox komen. Hoe graag je dat soms ook zou willen. Toegankelijke, meezingbare country.

In de spotlight staat deze keer Martine Haugen, een 26-jarige uit het Noorse Donbass, die onlangs haar debuutalbum Hardships and Hope uitbracht, samen met haar band The Broken Hearts. Haugen begon al op haar 14e met optreden, toen ze June Carter speelde in een Johnny Cash tribute band, waarmee ze door Noorwegen toerde. 2 weken voor haar debuutalbum was ze nog in het publiek bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Oslo. En een paar dagen later overleed Dolly Parton. Beide dames zijn duidelijk hoorbaar als inspiratiebron in haar warme

Paul Kooten, bekend om zijn diepe bariton en flair voor het dramatische, weet ook hier weer een simpel gegeven groots te laten klinken. Texaanse country met een vleugje gospeldrama.

We sluiten deze aflevering af met C. James en Madeline Edwards, die samen zoeken naar een plek om weer thuis te komen. Take Me Home is een mooi, warm duet om deze aflevering mee te besluiten. Daarmee zit Crossroads er weer op. In de tweede uur namen we afscheid van Dolly Parton, eerder het songboek van Bob McDill, en maakten we kennis met de prachtige stem van Martina Haugen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Club Live.
10: Drechtstad FM.
11: Goedenavond, welkom bij Atos Club Live. Met vanavond bluesmuziek uit Giethoorn. Met Cian Webster en zijn band.

Thank you. We're going to leave you with this.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Sound and Tracks.

En dat was die weer, Louis Clark. 9 over 9, zondag 20 september 2026. Live vanuit de studio. Dat klinkt zo lekker. En het voelt ook zo lekker. We hebben een klein briesje hier. Het is een beetje warm wel, maar oké, we hebben airco, dus dat scheelt. Tot 11 uur ga je luisteren naar Sound and Tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. En dat doen we met gevarieerde muziek. Ik denk, ik moet daar iets voor verzinnen. Nou, gevarieerde muziek, dat betekent dus dat je echt alle kanten uit kunt. Van links naar rechts, van onder naar boven, enzovoort, enzovoort. Ik heb gisteren zitten kijken naar een hele oude film. Althans, oud in de zin dat het, ja, laten we zeggen, dat de laatste tientallen jaren een enorme versnelling is gekomen in de techniek. En dat kun je aan deze film ook zien. Die komt uit 1992. Army of Darkness. Ja, ik had er wel eens van gehoord. Volgens mij is dat een van de delen van Evil Dead. Geregisseerd door Sam Raimi. Sam Raimi, zeg ik altijd. Een Amerikaan en zeer creatieve man. Want ik moet zeggen, in die tijd, als je dan bij wijze van spreken zo'n stuk spektakel, nou, je ziet het wel dat het niet helemaal klopt allemaal, maar hij heeft er een hele grappige, leuke film van gemaakt. Ik vind dat in het horrorgenre, vind ik dat helemaal te gek als daar helemaal over de top allerlei dingen gebeuren. Cartoonesk noem ik dat. En dan krijg je de film zoals ik hem gisteren gezien heb, met muziek daarbij. En die muziek die gaan we deels door de uitzending vlechten. En dan krijg je allerlei, ja, toch wel een beetje grappige, dynamische muziek tussendoor van Joseph Loduca, zo heet die man. Army of Darkness, een aanrader uit 1992. En daarnaast een heleboel andere muziek uiteraard. En veel plezier in ieder geval tot 11 uur met Sound and Tracks. En we beginnen heel toepasselijk met de proloog van de film Army of Darkness.

big to talk for that.

Ja, voor de kenners, geen onbekende. Dit is, of dit was Mike Oldfield uit 1979 van het album Platinum. En daarvan hoorde je Part 2. Daarvoor de band Saga uit Canada van het album House of Cards uit 2001. Met God No. En daarvoor openden we de proloog met Joseph Loduca. Filmmuziek uit de film Army of Darkness. En daar wilde ik nog een klein stukje van draaien. Namelijk Give Me Some... Nee, nee, nee. Building the Death Coaster. Army of Darkness.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Drecht, stad, FM.

onmiskenbaar de muziek van James Horner. Die ken je van onder andere van Titanic, maar ook van dit prachtige Avatar uit 2009. Ja, ik had het er net over die film Army of Darkness van Sam Raimi. En ik gaf aan dat de techniek in die tijd natuurlijk nog niet zo ver was. Maar als je dat naast deze film zet, ja, ongekend goed. Ik kan niet anders zeggen. Verhaal zeg ik altijd wat minder. Het is effect op effect. En daardoor zakt het verhaal een beetje weg. Maar goed, imposant deze film. En ook de muziek uiteraard. Becoming one of the people, becoming one of Neytiri. Daarmee is het 9:55 op het Drechtstad of Emmenatos Radio. Je luistert naar Sound & Tracks tot 11 uur met zeer gevarieerde muziek. En dat gaan we nu doen, wederom met filmmuziek van de film Divergent. Met zang van Ellie Goulding en muziek van Junkie XL, oftewel Tom Holkenborg.

loodzware klanken van dat power trio uit Toronto, Canada. Tegenwoordig deels uit Duitsland, want ze hebben een Duitse drumster. En zeggen gewoon drummen, maar een vrouwelijke drummer, zullen we het daarop houden. Ja, prachtig. Between the Wheels uit 1984 van het album Grace Under Pressure, zoals gezegd door Rush. Het is inmiddels 9:55 en dat betekent dat we nog één nummer te gaan hebben en dan het nieuws. En zometeen nog een B-kant tot 11:00. Tot straks.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielewaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, meestal zeg ik dan, we zijn weer op aarde. Nou, dat geldt ook voor dit stuk muziek van de Franse band Clearlight uit 1975. Van het album Clearlight Symphony hoorde je First Impression of First Movement. Ik heb even de annalen erbij gehaald. De band is opgericht in 1973, wordt omschreven als zijnde symfonische rock uit Frankrijk in dit geval. Namen de platen veelal op in Londen, tenminste Engeland in dit geval ook, denk ik. Op het label Virgin, in die tijd een reizende ster qua producties en ook met name dit soort muziek. Wat wel omschreven wordt als psychedelic music, jam band music, symphonic rock, space rock, jazz fusion en new age music. Nou, dat laatste ben ik nog niet tegengekomen. In ieder geval, vorig jaar is er een box uitgekomen met verzameld werk van deze Franse band. Die eigenlijk vooral draaide om Cyril Verdeaux. Een Fransman die pianist was en ook de composities deed. Met name met mensen van Gong. En dat is een naam die iets bekender klinkt, denk ik, bij heel veel mensen. Goed, inmiddels 22:55 op Drechtstad of Emanatos Radio. Je luistert naar Sound & Tracks, aflevering 165, de B-kant van 20 september. Live vanuit de studio in Papendrecht. En we gaan er nog een flink eind aan breien tot 11 uur met allerlei muziek, waaronder de volgende band die ik vandaag ben ik die pas tegengekomen. Ik was een beetje aan het rommelen weer en ik kwam uit bij onder andere Rush en Saga. Dat zijn Canadese bands die uit Toronto komen van origine. En dat geldt ook voor deze band die ik nu ga draaien en die kende ik niet. De band Mystery. Ook prog rock uit Canada dus. Je gaat luisteren naar Pearls and Fire en dat komt van het album Redemption.

Prachtige muziek van de band Mystery. Pearls and Fire van het album Redemption uit 2023. Ik moet even corrigeren. Ze komen niet uit Toronto, maar ze komen uit Quebec. Weliswaar ook uit Canada, maar andere locatie daar. Ja, geweldige muziek, zoals gezegd, vandaag ontdekt. En we gaan even door met Canada, want dat is the place to be, waarschijnlijk. Ja, we hebben Rush gehad, we hebben Saga gehad, we hebben dit Mystery gehad. En ja, wat kwam ik ook nog tegen? Niet schrikken, David Barrett Trio. En daar, ja, daar zit een link met zowel Saga als Rush. Maar laten we eerst eens even luisteren. Oh nee, wacht even, ik doe eerst even wat anders. Dat had ik mezelf beloofd. Namelijk die muziek van Army of Darkness. Joseph Loduca en Titles.

klasse muziek, werkelijk waar. Drie topmuzikanten, ja, dat heet het David Barrett Trio. Dus onder leiding van David Barrett uit 2013. Ik denk het debuutalbum David Barrett Trio. Ja, dit is dus de band met een lijntje naar Michael Zettler, de zanger van Saga. En Alex Lifeson, de gitarist van Rush. Die hebben daar met deze band dingen samen gedaan. En ja, dat is ook niet mis te verstaan. Ik mag dat wel. Aanrader, zou ik zeggen. Ja, zit ik gisteren weer te kijken naar beste zangers. Ik kan het niet laten, want er komen zo regelmatig onverwachte mooie dingen voorbij. Ja, en dan zie ik daar een stokoude band Clouseau. En die maken daar een prachtliedje, althans een versie op een liedje van Zoe Levi. Ik praat te veel, hier is Clouseau.

The Story door Envy of None. En dat is een band, Canadese band. En ook hier een connectie met Rush. In dit geval Alex Lifeson, die daar gitaar speelt. Onder andere, ja, het zit erop mensen. Ik heb er nog één te gaan. En dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe sound en tracks. Namelijk die van 27 september 2026. We gaan eruit met een dame uit 2024, Faye Webster. But Not a Kiss. Tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hadj Moussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Ik zie pluimen, ik hoor lawaai. En dan hoor ik natuurlijk Shirley Bassey. Geweldig, je hoorde haar met Never, Never, Never.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.

Goedenavond. Wat een gekke bedoeling aan het begin van de show. Ja, opeens een microfoon die gekke dingen doet. Dat heb je zo bij een uitzending zo rechtstreeks hier vanuit de studio. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren vertroetelen. Een uur lang met heerlijke muziek. En een paar interessante onderwerpen. Er gebeurt iets heel geks. Maar ja, het is even niet anders. Een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er allemaal te gebeuren staat en gebeurt in de regio. We hebben straks een mooi onderwerp. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen: wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Goeie vraag. Dat niet alleen. Je hoort straks ook nog een leuk onderwerp. Bielis Dekkers. Hij gaat het hebben over de kijker. Jij bent luisteraar, dus dat is ook wel iets wonderlijks. En we gaan het hebben over een tentoonstelling. I See You. Nou, wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Wat een geweldig nummer hoorde je hier in de show. Je hoorde toch wel mooi. Secret Garden en Nocturne. En daarvoor Nat King Cole en Unforgettable. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Bent u nog dezelfde mens van vroeger, vraagt hij zich af. Het antwoord is waarschijnlijk nee. Veel zaken vanuit uw jeugd zijn verdwenen of op zijn minst veranderd. Ja, wat niet. In die tijd dacht u waarschijnlijk ook best heel anders over dingen om u heen. Wat is iets van vroeger in dit geval dat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Ja, dat is ook een goede vraag. Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u, en hier zijn ze hoor, uw antwoorden.
1: Ja, het eerste onderwerp gaat eigenlijk over veranderende inzichten. Iets wat u vroeger niet leuk vond en nu wel. En hoe komt dat zo?
2: Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Man bij het hond vragen, geen ellende. Weet je, lichtvoetige vragen, ja. Nou, wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen?
3: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja.
3: Nou, ik denk ergens misschien de strengheid van mijn ouders.
2: Hey.
3: Dat ik wel dacht vroeger, nou, waarom mag ik dat niet? En dat nu ik zelf kinderen heb, heel goed kan begrijpen.
2: Oh, wacht even, ja. Oh, dat is een goeie.
3: Zoals bijvoorbeeld, ik mocht geen tv op mijn kamer voordat ik 12 jaar was. Of ik mocht geen PlayStation of zulke dingen. En nu denk ik, nou, ik ben blij dat ik al die tijd gewoon lekker ben gaan buitenspelen en dat soort dingen ben gaan doen.
2: Wauw, dat is echt bewust. Dus.
3: Ja.
2: Ja. Is dit nog een recent voorbeeld geweest dan? Onlangs met uw kinderen? Dat je zegt van ik pas eigenlijk de regels toe van vroeger ook?
3: Nee, ik heb zelf nog hele jonge kinderen. Maar ik merk nu wel het effect van een tv of een PlayStation of zulke dingen. Dat ik denk, oh wat ben ik blij. Mijn ouders vroeger zeiden, als je 12 bent krijg je een tv op je kamer en eerder niet.
2: Is dat ook gebeurd?
3: Ja, voor mijn 12e verjaardag.
2: En was het leuk? Was het leuk?
3: Nou ja, denk je als kind alles verheerlijkt wat je niet hebt. Maar nee, ik denk dat ik die regel volhoud aan mijn eigen kinderen.
2: Nou, goeie hoor. Wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Vroeger niet, nu al.
4: Leren.
2: Leren?
4: Ja, leren.
2: Oh, u zat op school en nu vond u me niks, maar...
4: Nee, toen ik op school zat vond ik het niks en tegenwoordig vind ik het leuk.
2: U bent nog gaan leren?
4: Of... Nou ja, cursussen op internet en alles.
2: Hé, hey, mag ik vragen wat?
4: Fysiologie en anatomie.
2: Doet u er iets mee?
4: Nee. Nee, ik ben bijna 70.
2: Dus. Nou ja. Hoe kom je daar zo bij?
4: Nou, mijn zwager is overleden aan prostaatkanker. En toen wilde ik gewoon wat meer weten. Dat was het eigenlijk.
2: En heeft u een soort van studie van gemaakt?
4: Nou studie. Ja, dat niet. Maar gewoon, ik wilde wat meer weten. Vond ik leuk. Dus ben ik nou mee bezig.
2: Nou, dat is een goeie.
4: Ja.
2: Wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar nu wel? Nu wel kunt waarderen.
5: Goeie vraag.
2: Ja.
5: Op tijd naar bed gaan.
2: Ja. Daar heb ik ook zo moeite mee.
5: Ja.
2: Okay. Vroeger was dat niet leuk en nu gaat het wel.
5: Ja, nu is het heerlijk als je op tijd naar bed kan gaan.
2: Wat zijn de voordelen?
5: Een gezonder lichaam, gezondere gemoedstoestand. Gewoon meer energie de volgende dag, helderder. Ja, als kind denk je, oh, lang leven, gezelligheid. En laten we alsjeblieft nog langer opblijven en nog langer opblijven. En nou kan een kindslichaam dat prima ook wel aan, zoals nu een tijd. Maar nu denk ik, oh, wat is het toch heerlijk om lekker op tijd naar bed te gaan. En vroeg eruit.
2: Nou, dat is echt een fantastisch antwoord.
5: Nou ja, dat is, ik denk individueel. Maar naarmate de leeftijd vordert, ga je dat steeds meer waarderen, denk ik.
2: Nou ja, u plukt er de vruchten van.
5: Zeker.
2: Ja,
5: zeker.
2: U voelt het, u merkt het verschil.
5: Absoluut.
6: Wat ik vroeger niet
2: leuk vond en nu wel kan waarderen. Ja.
6: Oeh, dat is een moeilijke vraag.
2: Ja, eigenlijk best wel. Niet voor de hand liggend, maar toch?
6: Nee, van vroeger alles leuk.
2: Vroeger voelde alles leuk. Ja,
6: ik ben van de jaren 80. Jaren 80 is altijd een mooi jaar geweest.
2: Het is misschien meer andersom. Dat er dingen verdwenen zijn die u minder leuk vinden.
6: Ja. Ja. Ik merk gewoon dat kinderen eigenlijk weinig buitenspelen, meer binnen zitten.
2: Ja.
6: Weinig communiceren.
2: Ja.
6: En veel op de telefoon zitten. Dat is het eigenlijk.
2: Dat was vroeger niet.
6: Dat was vroeger niet. Vroeger had je... Moest je zelf denken, zelf dingen doen, zelf iets uitvinden. Ja, je ging zelf gewoon nadenken wat je iets verzinnen om het leukste te doen.
2: Ja.
6: Met je vrienden, broers, of maakt niet uit wie.
2: Dus dat is niet meer zo.
6: Dat is niet meer zo, nee.
2: Ja, dan is de vraag eigenlijk omgedraaid, hè?
6: In principe wel, ja.
1: De jeugd vermaakt zich op een heel andere manier, in ieder geval.
6: Ja, voornamelijk veel online.
1: Ja, ja. Ja.
6: Zoals je eigenlijk in de media al vaak ziet, je hebt haast geen controle wat allemaal op media wordt laten zien.
1: Ja.
6: En ja, wat is nou waarheid qua beeld, materiaal wat je te zien krijgt?
1: Komt er ook nog bij.
6: Dat komt er ook nog bij en al dat gekke dingen wat allemaal gebeurt qua beelden, wat de kinderen te zien krijgen. En vooral met, als je om je heen hoort dat kinderen al nu al gekke dingen doen naar elkaar toe, uitdagingen doen wat eigenlijk tot de dood kan leiden.
1: Ja. Ja,
6: dat is een ernstige zaak natuurlijk. En dat had je vroeger niet.
7: Oh, dat er geen mobiel was. Dat vond ik heel leuk eigenlijk.
1: Vroeger was er geen mobiel, dat was beter.
7: Dat was beter. Zeker voor de kinderen.
1: Ja.
7: Want wij speelden gewoon buiten.
1: Ja, ja,
7: en
1: ja.
7: Wij gingen spelletjes doen en wij gingen tekenen, we gingen knutselen. Misschien ben ik al heel oud hoor, dat kan. Maar
1: nee,
7: ik vind het beter dat vroeger er geen mobiel was dan dat die nu er is.
1: Spelen ze minder buiten dan? Toch,
7: ja, en ze zitten aan dat ding geplakt.
1: Ja.
7: En alleen maar TikTok-filmpjes kijken. Hè? En dan betekent het dus wat daarop staat is waar.
1: Ook nog.
7: Ja.
1: Dat komt er ook nog bij. Heeft u een trucje verzonnen om ze er vanaf te krijgen, misschien?
7: Nou, toen mijn zoons jong waren, hadden ze nog geen telefoon tot hun 16e. En mijn bonuskinderen, die hebben al vanaf hun 10e een mobiel gekregen. En daar zijn ze niet meer af te halen. Dus dat vind ik jammer.
1: Ja. Ja. Ja. Er is niks, niet veel aan te doen. Een beetje.
7: Nee, nee. Gelukkig wonen we niet samen.
1: Oké.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Zo gaat het lekker. Eerlijk is eerlijk, toch? Eva Brenner. Natuurlijk met een mooi Frans nummer. Le Matin sur la Rivière. Natuurlijk hier in de show hier in de late avond. En Hertz hoorde je van Devotion. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want ja, hij vond dat een prachtig nummer. En wel passen bij het interview gebeuren van hem op straat. Over een paar minuten, over een minuut of 3, 4... gaan we luisteren naar een mooie column van niemand minder dan Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kijker en niet over jou, de luisteraar. Maar eerst dit, van Blood, Sweat and Tears.

0: de kijker. Soms zie je iemand een blinde zien. Dat begint net als anders. De kijker werpt zijn blik, die hij vervolgens schielijk weer intrekt als een vinger van een hete kachel, omdat het nu eenmaal niet netjes is iemand zomaar aan te staren. En dan opeens zie je de ogen halverwege stokken. Hebben ze dat goed gezien? Is dat een blinde? Snel keren ze op hun schreden terug. Ja, een blinde. Wat een buitenkansje. Ongegeneerd wordt de blinde opgenomen. Gretig lebberen de ogen alle details van het gezicht af. Elk rimpeltje, elke uitdrukking. Eindelijk kunnen ze een mens zijn gezicht eens op hun gemak beschouwen. Buiten het blindetje kijken kan zoiets vrijwel alleen met behulp van een televisie. Wat dan ook de verklaring is voor het fenomeen dat miljoenen mensen uren kunnen zitten kijken naar al die wauwelende koppen op het scherm. Dat moeten ze, van hun ogen. Staat ergens een televisie aan, dan is het vrijwel onmogelijk om niet mee te kijken. Zeker als het geluid aanstaat, dan gaan we kijken wat we horen. Omdat de mens zo'n kijkdier is, heeft hij twee ogen. Een linker en een rechter oog. En nog komen we ogen tekort. Met het linker oog zouden we alles links kunnen bekijken en met het rechter oog alles rechts, als ze maar goed in ons hoofd waren gemonteerd. In werkelijkheid staan de twee ogen beide van voren, zodat ze grotendeels hetzelfde zien. Dubbel werk, dat kan niet goed zijn. Je longen hoeven toch ook niet elkaars lucht nog eens in te ademen? Je twee voeten overlappen elkaar toch ook niet onder het lopen? Je hebt toch ook geen twee linkerhanden? Op school leren ze je dat twee ogen die grotendeels naar hetzelfde kijken heel handig zijn om afstanden te schatten en diepte te zien. En dat is ook zo, maar je blikveld wordt danig vernauwd. Een konijn met zijn ogen op de juiste plaats ziet vrijwel alles om zich heen. Wij vooruitkijkers zien van het meeste niks. Wat zich achter onze oren afspeelt, blijft een verrassing. Wil een mens naar links kijken, dan moet hij zijn hele hoofd naar links draaien. Met huid en haar, schedel, snot en strot en al, wat een dom gezicht is. Vooral als een hele rondvaartboot het op bevel synchroon doet. Look at your left hand side. À gauche, mesdames et messieurs. Koeken zie maar links. Net ochtendgymnastiek alleen voor hoofden. Elders in Amsterdam, in de musea, op de grachten en bij andere bezienswaardigheden pots je voortdurend op tegen toeristen die ons onbezienswaardigheden geen blik waardig keuren. Zakkenrollers zijn dol op die zakken. Mensen lopen hun ogen achterna. De katholieke kerk wist dat van ouds en vergastte haar gelovigen zondags eeuw in eeuw uit op prachtige spektakels. Kerken en kathedralen zaten vol. De laatste tijd is daar echter de klad in gekomen. En geen wonder. Nieuwlichters in de kerk laten de priester niet meer met zijn rug, maar met zijn gezicht naar de gelovigen staan. Nogal wieders dat de gelovigen de kerk mijden. Je blijft toch ook niet in een autobus waarvan de chauffeur met zijn gezicht naar de passagiers toe zit?
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

Triggerfinger. Mooie. Een one-hit wonder noemen ze het ook wel. Eén hit en daarna nooit meer iets van gehoord. In een ogenblik gaan we praten over een tentoonstelling. Een hele mooie. Kunstwerk houdt een tentoonstelling een hele mooie. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Na deze van Kim Carnes. Luister mee naar Bette Davis Eyes.

0: Ik ga praten met Joke Bakker over Open Art Exchange en die presenteert een nieuwe tentoonstelling. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt altijd Afrikaanse kunstenaars en nu weer twee die komen exposeren bij jullie. Reformation, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, we gaan een nieuwe tentoonstelling doen. En zoals gebruikelijk hebben we altijd een paar kunstenaars over de zomer die dan in residentie komen. En dan kunnen we ook wat grotere kunstwerken laten maken en bijzondere kunstwerken laten maken. Omdat die dan hier gemaakt worden en die hoeven we dan niet te verschepen. Ja. En dit keer hebben we dus twee kunstenaars die eigenlijk allebei bezig zijn op hun eigen manier met het onderwerp van transformatie. Maar op een bijzondere manier. Dus eigenlijk gaat reformation erover dat je eigenlijk alles in beweging is. En dat je eigenlijk alles ook vanuit het verleden, of het nou vorm, materiaal, herinnering is, opnieuw vorm kunt geven en opnieuw kunt interpreteren. Waardoor je eigenlijk nooit gebonden bent aan een soort statische werkelijkheid. En ja, dat geeft ook een beetje hoop voor mensen die soms in een ellendige positie zitten.
0: Ja.
1: Dat alles beter wordt later.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook wel mooi hoe dat vormgegeven kan worden.
0: Ja, je zei dat ze hier in Nederland gewerkt hebben. Nu is dat dan anders dan ze hier werken dan in Afrika?
1: Ja.
0: Je hebt een andere sfeer natuurlijk, andere cultuur.
1: Het is, zij maken natuurlijk het werk wat ze maken. Dus, dus qua stijl verandert het niet echt. Alhoewel ze zich wel een beetje moeten aanpassen aan materialen die er dan hier zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze kunnen wat grotere werken maken. Want we hebben nu bijvoorbeeld Marcel Capo hier gehad. Dat is een kunstenaar die uit Benin. Die ook voor een deel in Zwitserland woont en werkt. En dus nu hier. En die maakt dus van gerecyclede materialen. Om precies te zijn, rubberen banden. Dus banden van motors, van scooters, van fatbikes, crossmotors. Dus we hebben allemaal banden verzameld voor hem. En die hebben we overal nergens vandaan opgehaald. En die snijdt hij dan in repen en daar bouwt hij dan sculpturen van. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat lijkt me wel heel apart. Want ik kan me een band voorstellen. Maar wat hij er dan mee doet, dat is heel creatief dus.
1: Ja, dat is heel creatief. Hij maakt eigenlijk... zijn sculpturen hebben heel veel beweging. En hij maakt eigenlijk van iets wat heel vast en heel vast en blijend is eigenlijk. Mm-hmm. En heel hard materiaal eigenlijk is. Ja, maakt hij iets vloeiends. Maar ook iets wat ook letterlijk in transformatie is. En daarmee verandert hij eigenlijk de werkelijkheid van die materialen die eigenlijk al een leven hebben gehad.
0: Ja.
1: Die overal zijn geweest. En allerlei imprints hebben van het leven wat ze hebben gehad, zeg maar.
0: Maar ze krijgen nu een heel ander leven dus eigenlijk.
1: Ja, ze krijgen een nieuw leven. Ja.
0: Ja, een soort recycling.
1: Ja, het is een recycling ook. En hij vraagt daarmee ook wel aandacht voor het recyclen van materiaal en voor de natuur. Wat gewoon bij heel veel Afrikaanse kunstenaars natuurlijk een belangrijk item is.
0: Ja.
1: Maar ook voor het feit dat het verleden zeg maar niet in carved in stone is. Nooit.
0: Nee. En de andere kunstenaar?
1: De andere kunstenaar is Sanda Amadou. Die is nu nog in residentie. Die maakt aan de ene kant sculpturen van natuurlijke materialen. Zoals raffia en staaldraad en allerlei andere materialen. Maar hij maakt ook hele mooie schilderijen en tekeningen. Waarin hij eigenlijk allerlei verbindingsmaterialen. Zoals raffia, lianen, touwen.
0: Ja.
1: Verbindt en dat soort architecturale constructies meemaakt. En hij komt van een nomadische achtergrond.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft zijn familie, heeft sterke nomadische bindingen. Ja, daarin zijn dat soort materialen ook heel belangrijk om te overleven. Want dat zijn stammen die met vee, zeg maar,
0: ja,
1: door de

0: zwart-wit, met wel ook wat kleur. Maar heel, zeg maar, voor Afrikaanse begrippen, ja, heel sumier, zou ik zeggen.
1: Sumier.
0: Ja, maar het is echt prachtig om te maken.
1: Mensen die daar naartoe willen, waar moeten ze zijn? Hoe kunnen ze zich voorbereiden? Want er is een website, denk ik, waar ook wat op staat.
0: Ja, er staat heel veel informatie ook over de tentoonstelling op de website. Dat is www.openartexchange.com. Ja, ze kunnen woensdag tot en met zaterdag terecht tussen 10 en 5... om de tentoonstelling te komen bekijken. Want er is genoeg te zien.
1: Dat is in ieder geval zeker. Dat heb je duidelijk gemaakt. Om de Hoogstraat 85 in Schiedam is die galerie te vinden. Ga daar naartoe en kijk rustig bij de Afrikaanse kunst. Joke Bakker, dank voor het gesprek.

prachtige van Colby Kelly. Hier in de late avond aan het einde van de show. Het is snel gegaan vandaag. Met een paar strubbelingen, technisch gezien. Heb je dat weer natuurlijk. Ik hoop dat je er niet veel van hebt gemerkt. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting trouwens. Hij heeft ook weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus er is alle reden om dan te luisteren. Dus doe dat. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken zoals gebruikelijk, dan wens ik je een hele goede wacht. En tot besluit van de show een stukje MFSB. Ja, iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken. Smile happy.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd.

0: De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussu Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Hij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige en ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd

0: bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112 journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunt